情。

0: Welkom op de gaten.
1: Van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale omroep Goorle.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

op Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

gli occhi suoi.

0: even weken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Even weken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl

drink in het zuizen van mijn wielen. Dat is voedsel voor mijn ziel en het is fijn om een drukker te zijn. Ik ben een vrachtwagen gek, ik ben geboren in een nek. In het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn ziel en het is fijn.

een vrachtwagen gek. Ik ben geboren in een nek. In het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn zielen. Het is fijn om een trucker te zijn. Ik ben een vrachtwagen gek. Ik ben geboren in een nek. In het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn zielen. Het is fijn.

een vrachtwagen gek. Ik ben geboren in een nek. In het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn ziel. En het is fijn om een trucker te zijn. Ik ben een vrachtwagen gek. Ik ben geboren in een nek. In het zuizen van mijn wielen, dat is voedsel voor mijn ziel. En het is fijn

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl. De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Emily de Forest, een Deense zangeres, die won het Eurovisie Songfestival in 2013 met haar liedje Only Teardrops. Ja, ze vertegenwoordigde toen Denemarken in Zweden en behaalde toen 281 punten, waardoor ze derde Deense winnaar werd. Ja, vond het wel een leuk liedje, ja, 2013. Nou ja, gisteravond was de finale natuurlijk van het Eurovisie Songfestival 2026. Ja, de finale is afgelopen en alle landen hebben hun optredens achter de rug. Het was een spectaculaire show waarin spanning en verrassingen elkaar afwisselden. Zo stond er in de persberichten. Ja, de einduitslag is natuurlijk bekend. Dara heeft gewonnen namens Bulgarije met het lied Banga Ranga. Ja, Israël is op een knappe tweede plaats geëindigd met Michelle van Noam Betten. Ja, terwijl Roemenië de top 3 completeerde met Choke Me Up van Alexandra Capitanescu. Ja, voor België is het wat minder succesvol geweest. Want Ezila die eindigde met Dancing on Ice op plek 21. En dat was niet zo goed. Maar goed, ja, ik vond het wel op zich wel een leuk liedje. Dat was ook echt een beetje songfestival-minded, hè. Maar ja, de winnaar dus van het Eurovisie Songfestival is dus Dara geworden met het liedje Banga Ranga. De winnaar van het Eurovisie Songfestival 2026. Ja, en je raadt het al, we hebben het liedje. Luister met aandacht.

tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op

0: Kerstboeken van pastoor Servaas.
1: Vanmorgen maakte Bert gewoontegetrouw het brievenkastje open en hij viste er een zuinig strookje papier uit. Nee, maar, liet hij zich ontvallen en in de keuken las hij het voor. Geachte Brogianen, zoals wellicht bekend is mevrouw Petronella Kloets aanstaande donderdag 10 jaar voorzitter van de vrouwenassociatie Moederweelde. Daar zij grote verdiensten heeft voor onze gemeenschap, willen wij deze mijlpaal niet zomaar voorbij laten lopen. Daarom wordt deze hardwerkende, bescheiden vrouw op donderdagavond in het parochiehuis gehuldigd. Iedereen is welkom om haar de hand te drukken en wellicht een aardigheidje aan te bieden. Houd het geheim, zodat wij haar een grote verrassing kunnen voorbereiden. Het feestcomité. Nou, barst mijn klomp, stotterde Bert. Ze heeft haar eigen comité opgericht. En wij keken elkaar ondaan aan. En toen begon Bert te lachen. Hij stikte er zo wat in. Hardwerkende, bescheidende vrouw, snikte hij. Is dat niet om in je broek te doen? En we moeten het nog geheim houden ook. Hoe durft ze? Jongen, we waren er allemaal een beetje van slag. En ik zei, ik zal wel een passend geschenk zorgen. Ik ga wel eens even kijken in de winkel. En toen ik terugkwam van de winkel, stopte ik het cadeautje ver weg, zodat niemand het zou zien en dat het een totale verrassing zou zijn op de avond van het feest van mevrouw Kloets.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je hoe het feest van mevrouw Kloets is verlopen en welk cadeau pastoor Servaas heeft gekocht voor mevrouw Kloets. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

is al een oud album van de Simple Minds, maar er staan zeer deugdelijke liedjes op. Ja, dit was er eentje, Mandela Day. Zat na het verhaal van Pastoor Servaas. Een van de laatste Pastoor Servaas, want we hebben er nog twee ergens deze week. Of misschien wel vandaag, dat we er nog eentje doen, want hij stopt ermee. Niet alleen met de column, maar hij stopt ook met zijn radioprogramma's. Want hij heeft ook radioprogramma's gemaakt, die Pastoor Servaas. Ja. Goed, de Simple Minds hoorde je dus met Mandela Day na Pastoor Servaas. En mevrouw Kloets, want die was jarig. Nou ja, er komen nog twee delen. En dan is het einde oefening. Ja, nog even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie die heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda vandaag uitgeroepen tot een internationale noodsituatie op het gebied van volksgezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie voldoet de uitbraak nog niet aan de criteria voor een pandemische noodsituatie, maar is het wel zorgelijk. Ja, wereldwijd wordt er nu naar gekeken, naar de ebola-uitbraak. Ja, en oud-presentator Bas Westerweel is overleden. Hij is 62 jaar geworden. Bas Westerweel presenteerde verschillende programma's op radio en tv. Zijn carrière begon eind jaren 80, toen hij onder meer het programma Top Op presenteerde. Ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van het huidige NPO 3FM. Daar presenteerde hij onder andere het populaire ochtendprogramma Arbeidsvitamine. Ja, en vandaag de Indiase premier Narendra Modi, die gaat zijn bezoek aan Nederland afsluiten. En vandaag een spannende dag, de slotspeelronde van de Eredivisie, die wordt afgewerkt. En vanavond is Studio Voetbal voor de allerlaatste keer op de buis. Ja, het weer vandaag, er is veel bewolking, er valt van tijd tot tijd wat regen. Vanmiddag dan is er weer meer zon, maar zijn er ook wat pittige buien met ook kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden bij een zwak tot matige zuidwestenwind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig. De temperatuur stijgt geleidelijk naar een graad of 19. Ja, gisteravond dus de finale van het Eurovisie Songfestival. We zitten al de hele week in het Songfestival en we sluiten het dit uur een beetje af. Ja, op nummer 1 dus, de winnaar was Dara namens Bulgarije. Israël is tweede geworden. Ja, dus tweede. En dat liedje, dat klonk zo. Mm-hmm.

First in bed met Adele en Easy on Me. Alleen op zondag. Bij voor de wekker wakker. Het is vandaag de rustdag. Ja, en we sluiten dit uur het Songfestival 2026 af. Ja, het laatste itempje komt er nu aan. Nou ja, in elk geval 25 landen zijn dus gisteravond zeg maar op tv geweest. Hè. Eventjes de belangrijkste plaatsen daarin. Ja, het Verenigd Koninkrijk die eindigt uiteindelijk op nummer 25. 1, 2, 3. Ja, no computer. Verenigd Koninkrijk had maar 1 punt. Ja, anders, andere jaren was het wat anders geweest. Maar goed, nou dus als allerlaatste. Duitsland bijvoorbeeld werd nummer 23. België werd 21. Ja, vind ik ook niet zo slecht hoor. Malta stond op 18. Kroatië vonden we op nummer 15. Servië op 17. Frankrijk op nummer 11. Terwijl het ook een van de favorieten was. Ja, Noorwegen, Jonas Loof, die eindigde uiteindelijk op nummer 14. Ja, en Denemarken is op nummer 7 geëindigd. Ja, Italië op 5. Ook een alleraardigst liedje. Bij de boekmakers stond Australië ook erg hoog. Maar ja, die eindigde dus uiteindelijk nummer 4. Ja, de top 3 van het Songfestival gisteren, dat ziet er zo uit. Op 1 Bulgarije van Dara. Die heeft dus 516 punten gekregen. 204 jurypunten. Op 2 Israël met Noam Betten, met Michel. 343 punten gekregen en 123 jurypunten. En tot besluit de nummer 3 van gisteravond was Roemenië. Met het liedje van Alexandra met Choke Me. En dat liedje gaan we als laatste draaien in het item van de week van het Songfestival.

lekker herkenbaar. Er werd toen ook heel veel gedraaid, zeg maar, op piratenzenders. Hè? Ja, die het liedje dan een beetje op de korrel namen. Hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker in deze zondageditie. Ja, vandaag de laatste speelronde van de Eredivisie. Via de bekende sportapps zijn alle wedstrijden natuurlijk weer te volgen. Ook de tweede wedstrijd van de Nederlandse handballers tegen Griekenland. Die is vandaag te zien. De return is vanaf 3:00 wordt die gespeeld. Vanavond is het programma Studio Voetbal voor de allerlaatste keer te zien. Het programma verdwijnt, want er zijn bezuinigingen bij de publieke omroep. En Bulgarije heeft de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival gewonnen. Ja, en verder nog meer nieuws. Er is een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Er is een internationale noodsituatie, zo zegt de Wereldgezondheidsdienst. Ja, dat we eventjes goed alles in de gaten moeten houden. En een vermiste Nederlander die aan het wandelen was op Saba. Ja, die is nog steeds niet gevonden. En het is nu, zo zeggen de autoriteiten, onwaarschijnlijk dat hij nog leeft. Ja. Goed, voor de Wekker Wakker. We gaan er eventjes langzamerhand uit voor de boodschapjes. En dan zijn wij uiteraard zo dadelijk weer helemaal terug. Toch? Ja, dan zijn we weer terug. Kan niet anders. Wat mij betreft, tot zo. Tot die tijd. Stevie Wonder.

Ja, dat waren ze weer, de back-to-back classic. Twee liedjes, Wakefield hoorde je en Gompie met Who the Fuck is Alice? Ja. Goed, goedemorgen. Het is het tweede uur van dit ochtendradioprogramma Voor de Wekker Wakker. We zijn er elke werkdag en natuurlijk ook op zaterdag en op zondag. Even kijken naar het nieuws. Ja, de autoriteiten op Saba die gaan ervan uit dat de Nederlandse wandelaar waar al een tijdje naar wordt gezocht is omgekomen. Dat heeft de gouverneur van het eiland verteld in een videoboodschap. Afgelopen zaterdag, lokale tijd, is dat bericht op social media geplaatst. Ja, de vermiste man van 53 die maakte rond 11 uur afgelopen woensdag een wandeltocht aan de noordwestkant van het eiland Saba. Toen hij aan het eind van de dag nog niet was teruggekomen, zijn de hulpdiensten gaan zoeken. En donderdag, vrijdag en zaterdag is er ook gezocht naar de man. Maar dat heeft niks opgeleverd. Ja, afgelopen zaterdag werden ook twee zoekhonden van de Franse brandweer ingezet. Nou ja, bij de zoektocht zijn ook helikopters en drones gebruikt. Onder andere een woordvoerder die zei afgelopen zaterdag dat er al 82 uur is verstreken sinds de man voor het laatst werd gezien op Saba. Nou, op basis van dit tijdschema en het advies van de teams op medisch gebied is de aard van de zoektocht daarom veranderd van redding naar berging. Dat betekent dat het onwaarschijnlijk is dat de vermiste persoon levend zal worden teruggevonden. Ja, voor meerdere teams staat er vandaag nog wat op het spel tijdens de laatste speelronde van de Eredivisie. Zo is de strijd om de derde plek nog niet beslist. Zo maken ook meerdere voetbalclubs nog aanspraak op een ticket voor de Europese play-offs en wordt er nog gestreden om handhaving. Voor FC Twente, NEC en Ajax is de derde plek en dus de ticket voor de voorronde van de Champions League nog in het zicht. Ja, de Tukkers die bezetten die positie momenteel en dus hebben zij de beste uitgangspositie. Ja, wel moet Twente vandaag op bezoek bij landskampioen PSV. Ja, NEC en Ajax die willen bij Twents puntenverlies toeslaan, maar daarvoor moeten ze wel winnen van onder andere Go Ahead Eagles en Sportclub Heerenveen. Ja, de ploeg die als vierde eindigt, die mag de voorrondes van de Europa League in. En voor de nummer 5 is het seizoen nog niet klaar, want die wacht nog deelname aan de play-offs om een ticket in de voorronde van de Conference League. Ja. Nou, vandaag een spannende dag, hè, in het voetbalseizoen. Ja, voor het seizoenstoetje hebben Sportclub Heerenveen en FC Utrecht zich ook al geplaatst. Ook de nummer 9 van de eindrangschikking mag zich melden voor de play-offs. Op die plek staat nu FC Groningen. Maar de Groningers die kunnen nog worden ingehaald door Sparta, dat 2 punten minder heeft. Groningen gaat vandaag op bezoek bij het al gedegradeerde Heracles Almelo. Terwijl Sparta op eigen veld gaat aantreden tegen stadsgenoot Excelsior. Ja, FC Volendam en Telstar die maken in een onderling duel uit wie 15e wordt en wie zich dus handhaaft in de Eredivisie. En op dit moment staat Telstar op die belangrijke 15e positie met een voorsprong van 2 punten op Volendam. Ja, vandaag dus een belangrijke, een zeer spannende dag op voetbalgebied. Ja, en nog ander nieuws. In meerdere steden is betoog tegen de asielopvang en de bezuinigingen op de zorg onder de noemer Nationaal Protest. De demonstraties die lijken in het algemeen rustig te zijn verlopen. In Nijmegen, Groningen en Leeuwarden waren de tegendemonstraties wat groter. De organisatie had opgeroepen tot een massale opkomst. Maar in geen van de 9 steden waar werd gedemonstreerd kwam meer dan een paar honderd mensen opdagen. Ja, in Groningen was het een tijdje onrustig.

Toen beide kampen tegenover elkaar kwamen te staan, de politie kwam tussen beiden. En in Den Haag werd de omstreden prinsjesvlag getoond, maar bleven de incidenten uit. Ja, over het algemeen dus een rustig verloop van de anti-asielprotesten. Ja, en op deze dag in 1920, de KLM die voert de eerste lijnvlucht uit tussen Amsterdam en Londen. En ja, dat was een gedenkwaardige dag, hè? Want het was een best een lange vlucht voor die tijd, laat ik het zo zeggen. Want men vloog nog niet zo erg ver. Nou ja, vandaag dus wel in 1920. Amsterdam-Londen, dat was de eerste lijnvlucht. Dus het was best een aardig afstandje, hoor, toen in 1920. Ja, en een Duits bombardement legt Middelburg in puin in 1940 op deze dag. Twee dagen later wordt ook in Zeeland de strijd gestaakt. En hebben uiteindelijk de Duitsers gewonnen. Ja, en als laatste verdwijnt een film over de 1965-tournee van Bob Dylan onder de titel Don't Look Back. En volgens mij is het ook zoveel jaar geleden dat Bob Dylan begon met muziek maken. En dat is ergens volgende week. Dus alle fans van Bob Dylan die maken zich daarvoor op.

Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet. En iedere week een stukje uit die dagboeken van pastoor Servaas.

0: verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Het feest van mevrouw Kluts is goed verlopen. De dag ervoor wisten wij nog niet wat wij haar moesten geven, want, zei Bert, de koster, wijn lust ze niet en ze draait geen zware vanillecheck. Ten slotte besloten wij haar een doosje zakdoekjes te geven. Op de feestavond was het druk in het parochiehuis. Afgevaardigden van alle verenigingen waren te geheugen en meug komen opdraven en de dames van Moederweelde hielpen de kastelein met de koffie. Daar ging de deur open en kwam mevrouw Kluts binnen. Ze had een nieuwe jurk aan en ze was duidelijk naar de kapper geweest. Wat is het druk? Wat is er gaande? Zei ze zo argeloos als maar kon. Kom, kom, zei ik kribbig. Je zult toch wel een idee hebben? Ik weet niet waar u het over hebt, zei ze en legde een nieuw tasje op tafel. Ga nou maar op die stoel zitten en wacht maar af, zei ik. Dames en heren, we zijn hier allemaal verzameld voor Gods aangezicht. Hé, verdorie, het verkeerde papiertje. Hier heb ik het. Geachte mevrouw Kluts. Het verheugt ons zeer u te kunnen feliciteren met uw jubileum. 10 jaar hebt u de vrouwenvereniging Moederweelde geleid op de weg die voert naar succes. Vele dames profiteerden van uw wijze inzicht. En voor overal stak u uw tijd in. En de vele dames die de vereniging verlieten, denken daar met vreugde aan terug. Dat ze erbij geweest zijn, bedoel ik. Namens de parochie bied ik u een cadeautje aan. Nou ja, lang zal ze leven natuurlijk, hè. En zwetend overhandigde ik het boekje met de verzamelde preken van Henry de Greve. Daarna volgden andere sprekers en mevrouw Kluts liet zich geen woord ontgaan. Later hoorden wij dat de cafébaas al die lofuitingen op een bandje had moeten opnemen. En als er kritiek op haar beleid was, draaide zij minutenlang fragmenten af om zo het bestuur tot inzicht te brengen. Hoe goed zij het getroffen hebben, mag ik wel zeggen, met zo'n voorzitter.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je: mevrouw Kluts is boos, zij is aftredend voorzitster van Moederweelde en verkiesbaar. Maar er zijn geruchten dat er nog een kandidaat is voor voorzitterschap. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

Ja, de dagtopper Kelvin Bouwmeester. Ja, hoorde je met ga met me mee op vakantie. Ja, goed. Het is vandaag zondag. We zijn 17 mei. Het is de 137ste dag van het jaar. De 138ste dag in een schrikkeljaar trouwens. Ja, er volgen nog bijna 230 dagen. Oftewel 228 dagen. Als ik het goed reken, tot het einde van het jaar. Ja, het is vandaag de dag van de grondwet. Het wordt gevierd in Nauru. Ja, er is zelfs een sportwedstrijd. Veel sportwedstrijden daar. De dag van de grondwet is de laatste dag van de nationale atletiekkampioenschappen in Nauru. Ja, vandaag dus op deze zondag. Het is vandaag ook de herdenkingsdag van de gevallen soldaten in Finland. Op de derde zondag van deze maand wordt altijd in Finland een feestje gebouwd en stilgestaan bij de soldaten. Die zijn gesneuveld tijdens de Finse burgeroorlog. Ja, de winteroorlog, de vervolgoorlog en de Laplandoorlog. Ja, dat waren er heel veel. Ook worden de soldaten herdacht die omgekomen zijn tijdens de vredesmissies van de VN. Ja, het is niet alleen maar treur, want er wordt ook feest gevierd dat de Finnen het allemaal goed overleefd hebben. Ja, het is vandaag ook in Congo de bevrijdingsdag. Nou, dat kun je dus nou niet zeggen, want er is een ebola-virus uitgebroken. En daar maakt de Wereldgezondheidsorganisatie zich heel erg veel zorgen om. In Spanje is het de dag van de Galictische literatuur. Ja, een regionale feestdag. Ter ere van de Galictische taal en de letterkunde. Ja, elk jaar staat er weer een andere schrijver centraal in het land. Om zeg maar geëerd te worden. Ja, het is vandaag ook de verjaardag in Maleisië van Raya van Perlis. Misschien zegt je dat niks. Ja, het is een regionale feestdag. De kleinste staat van de federatie Maleisië wordt vandaag in feestgedruis gehuld. En het is de dag van de grondwet ook in Noorwegen. Ja. En ja, ook erg belangrijk vandaag. Het is de verjaardag van koningin Maxima. Ja, ze is namelijk vandaag officieel jarig. Ja, als laatste nog. Het is vandaag de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Ja, de internationale dag wordt gevierd op deze dag. Het is een dag waarop organisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. Dus vandaag ook in die categorie een belangrijke dag. Hè?

Wotan en Let the River In. Bijna aan het einde van deze Voor de Wekker Wakker. Op deze zondagmorgen 17 mei. Hè. Het zit er bijna weer op. Het wordt vandaag 12 tot 15 graden in de Lage Landen. We hebben zuidwestenwind. Vanmorgen kan het nog af en toe gaan regenen. Maar vanmiddag dan komt de zon erheen. Hè. Dan kunnen we weer fijn en lekker op uit. Hè, zonder regenjas. Hè.

Natuurlijk, we zijn er morgen weer. En wel natuurlijk met dit radio-ochtendprogramma in de vroege ochtend. Wat mij betreft, ik wens je een hele leuke dag. En wat mij betreft, tot morgen. Hè? Doei, doei.

0: sporten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokalenomroepgoorlen.nl.

0: The whole boy somewhere.
1: One, two, three.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franca, Ad en Theo.
2: Proberen voor u het programma te presenteren. Podium Breed. Vanavond hebben we een aantal gasten in de studio, maar daar zo meteen meer over. En voor, naast mij zit Franca als mijn rechterhand. En achter de knoppen zit vanavond Hartger. Die valt in voor Ad. En dankjewel dat je er wil zijn vanavond. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Onze gasten zullen zich zo meteen zelf presenteren. Maar alvorens we dat doen, gaan we het eerste nummer draaien wat past bij het begin van de uitzending. Een nummer uit de opera De Parvus. Nee, gaan we dat niet doen?
3: Eerst wel mooi
2: winnen. Goed zo. Ja.

0: Ja, dit was een van de bekendste nummers uit de opera, De Parelvissers van Bizet. We hebben tegenover mij aan tafel Henk Vreeshouwer, die deze opera's allemaal uitzoekt voor...
1: Opera's, ja.
0: Ja, nou ja, we noemen het allemaal opera's. En dit was wel een hele bijzondere, zei je, ja. Want het was een voorkeur van jezelf.
1: Ja.
0: En als jij mensen tegenover je kreeg die zeiden van, ik heb helemaal niks met opera... En dan had jij een speciale truc om ze toch wel over de streep te trekken.
1: Dan zei ik van, vind je de muziek van André Rieu mooi? Ja, die vinden we heel mooi. Ik zeg, dan moet je komen, want dan hoor je de muziek die André Rieu ook speelt. Nou, want die mensen komen dus.
0: Ja, en dan spreek jij ze naar de hand en dan zeggen ze...
1: Ik heb ze nog niet gesproken, want die opera moet nog komen.
0: Oh, deze moet nog. Ja, deze
2: moet er, komen. Je hebt ze overgehaald om dinsdag te komen.
1: Ja, ik heb echt een paar mensen overgehaald die komen. Die normaal gesproken helemaal niks om opera geven. Ja. Sterker nog, die hebben er een hekel aan. Maar die komen nou wel. Dus,
0: ja, ja.
3: Denken ze dat ze een hekel hebben?
0: Ja.
1: Dat denken ze, ja. Nou, ja, ik hoop dat ze het mooier gaan vinden. Ja. Maar dit is ook echt een opera, vind ik. Ik ga met meer mensen met mij mee. Nou, die gaan mee naar Luik, die gaan mee naar Parijs. En die komen nooit bij een opera. En dan neem ik ze niet mee naar een opera van Wagner. Want dat is veel te zwaar.
0: Dan ben je gelijk genezen.
1: Hè? Dan komen ze nooit bij een opera. Maar nee. Dit is echt een opera dat ik die mensen gewoon beter toe kan nemen. Die, als je deze voor de eerste keer ziet, denk ik dat je het best wel leuk vindt. Ja. Ja.
2: Het is een soort opera voor beginners.
1: Het is echt een opera voor beginners, ja.
0: Ja.
2: Nou,
0: ja,
2: ik ga er ook over nadenken.
1: Ja. En er komt nog een tweede opera. Dat is de laatste van het seizoen. Die ik ook uitgekozen heb. Dat is Il Trovatore van Verdi. Nou, ja. Dat is ook een klapstuk. Dat moet je ook. Er zitten zoveel bekende melodieën en zoveel mooie melodieën. Moet je ook gezien hebben. Dus,
0: ja. Maar de meeste mensen kennen de componist Bizet van Carmen.
1: Van Carmen, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een hele bekende.
1: Ja, dat is wel de meest opgevoerde opera in de wereld, hoor, Carmen.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Ja,
1: die wordt echt het vaakst het meest uitgevoerd.
0: Ja.
1: Maar hij heeft eerst geschreven De Parelvissers, daar is hij een beetje bekend mee geworden.
0: Ja, alleen aan De Parelvissers las ik, er hangt wel een verhaal aan dat... De muziek was er wel, maar er was ook een libretto, maar het was allemaal een beetje spoorloos.
1: Oh, dat ken ik niet.
0: Dat, ja, en dat is pas in 1900, even kijken, in 1990 rond die koers is alles weer boven water gekomen. En vanaf dat moment ging het crescendo.
1: Oké. Ja, ja.
0: Want er waren wel aanpassingen in de muziek gemaakt, omdat ze de partituur niet compleet hadden.
1: Ja, oké.
0: Die is naar de hand teruggevonden.
1: Wel de originele partituur?
0: Ja.
1: Oké. Dus, nou, dat is weer, hoor ik, dat leer ik ook weer wat vandaag.
0: Ja, zo is het. Maar het is wel een heel speciale opera, omdat hij speelt zich helemaal niet af in de bekende regio's.
1: Nee, hij speelt zich af in een dorpje aan de kust van India.
0: Sri Lanka. Maar
1: Sri Lanka, India. Of Ceylon, nou, dat ligt ook vlak in elkaar. Dus,
2: ja,
1: en daar moeten de mensen geld verdienen. Wel duiken naar de parels, naar de oesters met parels erin. Dus, en daar hadden ze dus Laila voor. Laila, een van de hoofdpersonen, dat was een priesteres. En die moest de goden geunstig stemmen om te zorgen dat die mensen weer veilig bovenkwamen en weer veilig naar huis konden.
0: Ja.
1: En nou goed, die mochten natuurlijk helemaal niet naar mannen kijken, wat dan ook. En maar ja, toch waren er twee mensen die erg verliefd waren op haar. En die haar een hele mooie vrouw vonden. En die, waren heel goede vrienden. En daar kwamen ze achter bij elkaar. En toen hebben ze elkaar beloofd om Laila los te laten en niet lastig te vallen. En de priesteres te laten. Maar wat gebeurde er? De ene die raakte toch verliefd op haar. En daar kwamen de anderen achter. Met name de goochelpriester. Van Brahma, ja, dat was natuurlijk foute boel. Ja, en toen, ja, het is een heel kort verhaal, het verhaal is natuurlijk veel langer.
0: Ja.
1: En ja, op het eind dan doet die andere vriend, die redt hun. Maar loopt slecht, heel slecht voor hem af, dus maar ja, dat is opera.
0: Ja, dat is
3: ja.
0: Je ziet wel een stuk uit de opera's op tv, hè? Mm-hmm. Nooit compleet, want dat is te lang. Wat mij altijd een beetje dwars zit, is... Je kijkt naar een heel mooi stuk. Er wordt mooi gezongen, prachtige muziek, mooie decors. Maar als je van tevoren het verhaal niet gelezen hebt...
1: Ja,
0: ontgaat je de clue. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja. Heb je helemaal gelijk.
0: Hoe komt dat? En wat kun je daar dan doen? Oh. Buiten het feit dat je een boekje meekrijgt als je de zaal in komt.
1: Nou, het komt door een paar dingen. Ten eerste, omdat je... Het is vaak het Italiaans of het Frans. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste taal. Nou, Italiaans helemaal niet. Dus je kan niet volgen wat er gezegd wordt op toneel. Nou, in elk operahuis is er boventiteling. Maar ja, als je te dichtbij zit, moet je een keer boven en laag. Dat is ook niet allemaal goed. Dan kan je de tekst een beetje volgen. Maar je moet het verhaal echt goed kennen. Anders heb je er niet veel aan.
0: Nee.
1: Ik ben met lid van de operaclub. En we zijn bijvoorbeeld een keer naar een Russische opera geweest. En dat was een prachtige opera. Maar ja, dan zaten mensen naast mij die zeiden, oh, ik vond er helemaal niks aan. Dat was een waardeloos verhaal. Ik snapte er helemaal niks van. Zeg maar, heb je dan het verhaal gelezen? Heb je je eigen ingelezen? Weet je waar het over gaat? Nee, dat heb je niet gedaan, maar dat zie ik wel. Dat is foute boel, dat moet je niet doen.
0: Nee.
1: Als je naar opera gaat, zorg dat je het verhaal weet. En dat je weet wat het over gaat. Wie zijn de hoofdpersonen? Daarvoor hebben we nou ook ingesteld bij Jan van Bezouw dat wij van tevoren een inleiding geven. Het verhaal vertellen, maar ook de hoofdpersonen in beeld brengen. Dat je weet wie de hoofdpersonen zijn, wat die in het verhaal gaan doen. Want anders moet je dat in het verhaal achterkomen. Maar nu weet je het van tevoren. Hè? Dat wordt toch erg door de mensen gewaardeerd.
0: Dus. Tuurlijk.
1: Ja,
0: want je zit er toch om iets meer van mee te krijgen dan sec de muziek.
1: Ja. Dus dat is, dat is gewoon een must. Dat moet je eigenlijk wel opleggen. Je moet het verhaal van tevoren goed weten.
0: Ja, als je kijkt naar wat jullie dan selecteren. Zijn dat bekende operahuizen? Of hoe gaat het in zijn werk?
1: Nou, het is meer van wij, Anne-Karien en ik, die doen dat samen. Het presenteren Jan van Bezouw. En van tevoren hebben we afgesproken. Jij mag er twee uitkiezen en ik mag er twee uitkiezen.
0: Ja.
1: Dus Anne-Karien zoekt er twee uit en ik zoek er twee uit. Ja, en de keuze van mij die is meer van, ik ben dan meer een soort iemand die zegt van, nou, ik ga draaien voor een hoop mensen die het mooi vinden. Mm-hmm. Dus niet zozeer, want ik vind het zelf ook mooi.
0: Ja.
1: Maar ik wil hebben dat er een opera draait, waardoor heel veel mensen mooi gevonden wordt. Dus ik hoop die zaal wat vol te krijgen als normaal. Ik kijk even naar jullie.
3: Mm-hmm. Heel goed.
1: En dat is mijn doel. Ik wil het zo breed mogelijk maken, dat er zoveel mogelijk mensen interesse krijgen in opera.
0: Ja, een beetje, je bent dan de André Rieu van de opera.
1: Ja. Okay. Of ik dat nou een compliment vind, weet ik niet.
0: Maar beschouw het als een compliment dan.
2: In ieder geval een ambassadeur van de opera.
1: Dat probeer ik wel te zijn. Zeker nu met de parelvissers, omdat ik die uitgekozen heb, ben ik echt heel erg aan het lobbyen. Ik heb gelukkig een hele stapel folders gekregen van Judith om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van het programma van Jan van Bezouw.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat ligt er ook niet om, want daar hebben we straks nog wel eventjes over.
1: Ja.
0: Maar als je mensen uitnodigt en die kopen een kaartje en die komen en zitten in de zaal, wat kun je ze dan meegeven van tevoren? Let daar eens op, of let daar eens op. Of, waarom vraag ik dat? Omdat ik ga heel veel naar Philharmonie Zuid en daar zit een programmaatje onder op je telefoon, dat heet Mozart.
1: Ja.
0: En dan krijg je tijdens de uitvoering, krijg je heel kort eventjes, dat is dat. En daar moet je op letten. En nu hoor je...
2: Ja.
1: Nou, dus dat wat ik wil echt samen met Anne-Karien doen, om van tevoren die mensen in beeld te brengen en de situatie goed uit te leggen. Dat is noods met een beeld op het groot beeld, dat ze kunnen zien waar die opera zich afspeelt, wat gebeurt er. Ook halverwege stoppen we, of moeten we misschien een stukje uit de open knippen omdat die te lang is. Mm-hmm. Proberen we dat verhaal toch weer zo goed mogelijk te vertellen. Dat de mensen weten waar we verder gaan.
3: Ja, en we delen van tevoren ook bij binnenkomst opera info uit. Die maakte Anne-Karien ook.
0: Ja.
3: Dus daar staat al een beetje uitleg bij. En wat over de componist. Dus mensen kunnen daar al een beetje in lezen. Maar het beste is gewoon ook inderdaad die inleiding bijwonen. Mm-hmm. Zodat je echt weet van daar moet ik op letten. En dat helpt enorm.
0: Oké, we gaan even het gesprek onderbreken met een stukje muziek.
1: Als jullie het eerste fragment doen wat ik gemaakt heb, dan zie je, met name omdat het een Franse opera is, en dan leer je ook wat, een Franse opera heeft altijd ballet.
0: Ja.
1: Er hoort ballet in. En dat eerste stuk wat ik laat zien is met name een stukje ballet en een koor. Het is gecombineerd en dat lijkt me heel mooi om te zien, hele mooie kledij. En ik stel voor dat we naar het eerste fragment even gaan kijken.

0: Ja, dat was een stukje uit...
1: Een stukje uit de eerste acte. Well, dat was met name mijn bedoeling om het ballet en het koor... de combinatie ballet en koor te laten zien en te horen.
0: Ja, als ik kijk naar de decors, ja. Die zijn vrij modern.
1: Nou, ik heb ook speciaal een stukje voor het decor. Fragment 3, om het decor in beeld te brengen.
0: Oké, okay. Dus ik kreeg een uittreksel uit het
1: Jan. Ja, dat is het decor, ja.
0: Ja, maar dat vind ik wel redelijk strak, modern. En het is niet meer het pompeuze van...
1: Modern.
0: Modern. Meer bij de tijd, noem ik het toch maar.
1: Oké, ja, ja.
0: Als je zo'n groot beeld krijgt van Boeddha...
2: Ik snap wat je bedoelt. Het is ook een vrij recente opera ten opzichte van andere opnames die ook wel eens vertoond worden.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is iets van de regisseur. Hè. De regisseur bepaalt helemaal hoe hij eruit ziet en hoe de kledij zit. Ja. Dat heb ik ook geleerd bij de Opera Club. Ik dacht dat de dirigent het allemaal deed, maar dat is niet waar. Dat is de regisseur die het doet, hoor.
0: De dirigent geeft de muziek aan in al zijn ups en neergangen en dergelijke. En de muzici hebben maar te volgen.
1: Die hebben de dirigent te volgen, maar die bij de regisseur bepaalt hoe het eruit ziet. En hoe het eigenlijk
0: gespeeld wordt. Hè?
1: Hoe het gespeeld wordt. En dat is misschien leuk. Ja, ik weet niet of dat nog kan om het derde fragment even te laten zien. Dan zie je echt een stukje van het decor.

0: In een stukje film zie je dus boventiteling. Dat, ja, maar dat in hangt het Engels.
1: Dat klopt. We hebben Engels ondertitels, we hadden niet anders. Dus we hebben Engels ondertitels. En dat doen ze omdat er onder in het beeld veel gebeurt. En dan laten ze het boventitels boven zien. Om het beeld onderin niet te verstoren. Maar als het onderin niet zoveel gebeurt, laten ze het gewoon weer onderaan zien.
0: Maar dit is ook wat we in de zaal straks te zien krijgen.
1: Het is precies wat ik heb stukjes die we straks in de zaal, de hele opera die we in de zaal heb ik stukjes uit, een paar stukjes eruit geknipt om te laten zien.
0: Je zei van als het wat lang is, dan kunnen we een stukje tussenuit halen.
1: Ja. Maar bij deze hoeft het niet, want deze is niet zo lang. We zijn dik voor 10 klaar, dus we zijn helemaal tevreden. Dat, we echt
2: dat is
1: voor
2: mijn limiet.
0: Ja, leuk. Ja. Want stel je voor dat mensen op basis van wat ze zien toch besluiten een keer over hun schroom heen te stappen om naar de opera te gaan. Dan kopen ze een kaartje en hoe laat worden ze dan in de zaal verwacht?
1: Want, 7 uur begint de inleiding van Anne Krien. Dus dan we hopen dat iedereen in de zaal zit en begint Anne Krien met het verhaal. Nou is dit niet zo'n uitgebreid verhaal. Dus ik denk dat ze 10 minuten nodig heeft. En dan heeft ze het alles verteld wat ze wil vertellen. Ik heb de beelden in beeld gebracht van de hoofdpersonen.
0: Ja.
1: Om dat de kracht bij te zetten. Dat mensen weten wie wat speelt in de opera. En dan beginnen we zo. Ja, daarna beginnen we met de opera te draaien. En de eerste acte duurt 50 minuten. Dus we zijn om 8 uur zijn we aan de pauze toe. Kunnen mensen even bijkomen voor al het moois wat ze hier hebben.
2: Ja.
1: Ja. En dan kwart over 8:30 gaan we verder. En het andere gedeelte duurt een uur en 20 minuten geloof ik. Dus we zijn mooi op tijd.
0: Er zijn 2 actes.
1: 3 actes zijn het. Alleen we doen de eerste acte, pauze en dan acte 2 en acte 3.
0: Oké.
2: Nou ja, wat ik altijd zeg, als je een keer opera wilt proberen, is het wat voor je, dan is dit eigenlijk ideaal. Want het kost €9 in plaats van, noem het maar, de operahuizen.
0: Ja.
2: En dan kan je het een keer testen of je het leuk vindt en of je het inderdaad de moeite waard vindt. Want het is natuurlijk fantastisch om ze in de Nationale Opera of waar dan ook echt te gaan zien. Maar dit is een hele mooie, kan een hele mooie laagdrempelige test zijn voor jezelf. Van, vind ik dit wat?
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel tof.
0: Ja.
1: Het is geen ingewikkeld verhaal. Het is makkelijk te volgen. Dus,
0: daarom, dus wat dat betreft, kan het geen beletsel zijn.
1: Het kan om, geen beletsel zijn.
3: Het is dus echt de opera voor beginners.
0: Ja, wat jij net ook
2: zei. Ja.
3: Ja. Allemaal aangesproken.
2: Leuk. Ja. Nou, welkom, welkom.
1: Even die kant op.
0: Ja. Wat grappig is dat de Parelvissers en ook de laatste, Il Trovatore, dat zijn...
1: De publiekstrekkers.
0: Probeer
1: echt die zaal zoveel vol mogelijk te krijgen.
0: En dan krijg je de 2 tussendoor waarvan ik denk... Engelbert Humperdinck.
1: Ja, maar dat is de zanger die wij...
0: Ik die ooit tegengekomen bij de opera? Ik kan me niet voorstellen.
1: Ja, het is een opera-componist, dus...
0: Ja, maar hij was toch die popzanger?
2: Nee, maar het is een andere.
0: Was een andere.
1: Dat hebben we niet met elkaar te maken, hoor.
0: Oké.
2: Nee, we proberen altijd 2... of tenminste, ik probeer dan altijd... 2 echt bekende namen, maar dan niet die de afgelopen 2 jaar al zijn vertoond. Want anders kom je inderdaad elk jaar de Carmen. Dat is ook niet tof. En dan 2 bijzondere. En dan weten Henk en Anne-Karien me altijd te overtuigen. Die moet je echt proberen binnen te slepen. Nou, dat is goed. Dus dan, ik ben aan de slag gegaan. Want die Koningskinder die er in november komt, die is van de Nationale Opera. Ja. En dat die kun je eigenlijk nergens ooit zien. Dus het is dat ik een contact had bij de opera en dat ik zei, joh, kunnen wij een licentie krijgen om die te laten zien? Nou, vonden ze super grappig. Dus dat heb ik gekregen. En Anne-Karine en Henk, die waren allebei helemaal dol op die Koningskinder. Dat is echt een hele bijzondere. Dus ik dacht, oké, doen we die erin. En mensen moeten ook een beetje, leer maar eens wat anders ook kennen.
0: Ja.
2: Hij moet wel toegankelijk zijn. Dat is wel mijn voorwaarde ook. Mm-hmm. En die van januari, La Juive, hebben ze me ook. Je moet echt proberen die licentie te krijgen. Dus ik heb echt via de Weense Staatsopera allemaal mailtjes gestuurd. Uiteindelijk kwam ik in New York terecht. Want daar was de licentiehouder, was een producent. Dus die heb ik echt gemaild van, we zijn zus en zo klein in Nederland. Weet je waar dat ligt, bij wijze van spreken. dus dat vond hij hartstikke tof. Dus die mogen we ook, hebben we ook die licentie voor gekregen. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder.
0: Ja, ja.
2: Dus daar ben ik dan weer heel trots op dat we echt een leuk programma hebben. Met en inderdaad 2 aansprekende en 2 waarvan je denkt, de moeite, want de operakenners die raden dat aan. Dus
4: en dat is natuurlijk altijd nog, daar hadden we het vorige keer ook over. Je kunt allerlei opera's mooi vinden en willen laten zien. Maar het cruciale is, je moet een licentie. Je moet een licentie hebben.
2: Absoluut. Ja, maar anders dan kan je eigenlijk geen fatsoenlijke PR doen. Dat vind ik dan ook wel heel belangrijk. Plus, ik voldoe graag aan de wet.
4: Ja, natuurlijk.
0: Nee. Ja, zeker.
2: Dus dat proberen we echt goed te regelen. En een andere voorkeur van mij is, moet echt niet langer duren.

0: dan, nou ja, 2,5 uur. Want dat vind ik voor opera voor beginners echt wel de max. En er zitten heel veel gevorderde opera-kenners hoor bij ons. Maar
1: toch.
0: Ja, het moet niet later dan worden dan 10 uur. En zeker in de winter vinden mensen niet fijn. Nee. Daarom beginnen we ook om 7 uur.
2: Dus, ja, soms betekent dat dat we een stukje straat
3: hebben. Ja, precies. Dat was voor Pasen ook.
0: Ja. Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Jij zei van de tweede is van Koningskinderen, dat is van de Nationale Opera.
0: Ja.
1: En dat je dat nergens kunt zien.
0: Nee.
1: Begreep ik van jou?
0: Ja, dat klopt. Zij geven geen licenties uit voor de vertoning van hun opera's. Dus je kan de dvd kopen. Ja. Maar ja, dat is in je eigen...
1: Maar die mag je niet in de grote
0: zaal vertonen. Mag je niet openbaar vertonen. Nee, dus nee. Dat doen zij niet. Want ja, ze willen natuurlijk dat mensen naar Amsterdam komen. Hm. Alleen die kaartjes kosten... Nou, ik denk dat ze beginnen bij €80.
1: Ja.
0: En als je... Oh, 100 zelfs. En als je echt goede plekken wil, dan betaal je zo €150, €200. Ja, dat kan niet iedereen. Dus voor €9 kom ik heel... Want ik hou van de opera en zeker van de Nationale Opera en ballet. Ja. Dus dat die hier voor €9 te zien is, ja, ik ben erbij.
1: Ja.
0: Dat is echt heel tof.
2: En dat vind ik nog één bijzonderheid. Je doet je eigenlijk niet te genoeg. Want we hebben nou Nederlandse ondertitels erbij, hè?
0: Omdat ook.
2: We hebben uit Amsterdam gekregen. Ik kreeg van jou het adres door van die man. Heb ik contact mee. En ik kon hem downloaden. En
0: Dus voor het eerst ook met Nederlandse ondertitels.
2: Ja, hij ziet er prachtig uit. Ik wil hem graag vertonen. Maar ik heb er niks aan. Want er zit geen ondertitels bij. Sorry. Ik heb het ondertitels.
1: Ja.
2: Dus we hebben nou een opera uit Amsterdam met Nederlands ondertitels. Dus heel aantrekkelijk voor de mensen.
1: Ja, dat is
2: een verhaal dus nog beter te volgen.
1: Ja.
2: Nou is het niet zo ingewikkeld verhaal. Het is een sprookje. Hans en Grietje.
1: Achtig, ja.
2: Die Elbe Hubbard ding, die maakt allemaal sprookjes. Opera's. Dus Hans en Grietje bijvoorbeeld. Dat is ook een hele bekende. De bekende van hem. En deze wordt bijna nooit uitgevoerd. Dus echt dat de Stopra dat gedaan heeft, is heel bijzonder.
1: Redelijk
2: uniek. Het is heel duur. Want ja, ze moesten alles zelf produceren. Zelf kleding maken. Zelf de decors ontwerpen. Dus dat heeft best veel geld gekost. Dus,
0: ja.
2: En de pers was heel lovend over die uitvoering.
0: En is ook vrij recent, toch? Ik weet even het jaar al niet meer.
2: Deze is van 2022. Ja. Dus die is
3: nooit uitgevoerd.
2: Ja. En Anne-Krie was er echt heel enthousiast over.
1: Ja, maar
2: en dan hoop ik Anne-Krie zover te krijgen dat ze volgend seizoen weer een mooie opera de Stopra uitzoekt. En dan gaan we weer de contact opzoeken. Dan gaan we weer proberen.
1: Judith is wel wat dat betreft gepokt en gemazzeld in die wereld. Dus
2: dat
1: moet verder geen probleem zijn.
2: Ik kijk met bewondering naar Judith dat ze dat voor elkaar krijgt.
1: Ja, die haalt leuke dingen maar binnen.
2: Hè? Zeker weten, ja.
1: Ja. Je hebt alleen maar opera. Maar voor mensen die stap dan net iets te ver vinden, zou bijvoorbeeld een wat moderne operette, en dat heet dan, nu zou je het musical noemen, maar er zit ook een stap tussen, opera komiek of iets dergelijks, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Is daar wel eens over nagedacht?
2: Volgens mij hebben we het dan over gehad, om een operette of zoiets.
0: Niet dat ik maar. We hadden wel. Ja, we hebben ook maar 4 plekken te vullen. Want de zaal is best wel vaak bezet. Dus dan hebben we echt... Het is al heel erg kiezen als we komen met de prachtigste opera's aan. Ja. Denk ik, we moeten echt... Oké, dan de top 4. En dan gaan we die proberen. En dan 2 reserven. Dus het is al moeilijk kiezen. Maar misschien voor de toekomst. Ik durf niks te beloven.
1: Nee. We zullen je ook nergens aan houden. Gelukkig. Dat bedoel ik er niet. Maar wat Henk ook zegt. Ja, er zijn mensen die dat net een stap te ver vinden.
0: Ja.
1: Om de opera te
0: doen. Nou, we hebben natuurlijk ook onze Scene Live serie.
1: Uh-huh. Ja.
0: En daar zitten 2 concerten in. En vaak of een musical film. Of welk heb ik nu? Het ballet van de Notenkraker.
1: Ja, dat heb ik gezien.
0: Dat soort dingen. Dus daar, ik kan me voorstellen dat hij daar heel goed in past.
1: Ja.
0: Dus daar zal ik zeker eens naar kijken.
1: Oké, we zijn heel benieuwd.
0: Ja.
1: Voor nu, even kijken wanneer. 24 september.
2: Ja. Dan is er zijn een parelvissers en dan draaien we 19.
1: November is de volgende weer.
2: Las Vive, daar heb ik ook nog 1 opmerking over. Las Vive, dat vind ik ook bijzonder. Is dat wordt de hoofdrol, een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Niels Chikoff. Nou, dat is dé man in de wereld die dat alleen maar goed kan.
1: Oh ja?
2: Ja, er zijn verder geen andere tenoren wat dan ook die die rol goed kunnen zingen. Daar is echt hij dé persoon voor. Ja. En dat is heel bijzonder, is dat.
0: Ja. In januari.
1: Maar je hebt toch heel veel goede tenoren op de wereld?
2: Je hebt heel veel goede tenoren. Maar die rol,
1: Waarom?
2: Nou, het is qua zang is het best ingewikkeld. En hij kan zich er helemaal inleven. En hij doet het echt op een perfecte manier. Die anderen het gewoon niet kunnen benaderen. Dus ik heb anderen gezien en ik zei, nee, dat is toch iets van Niels Jankov. Echt waar, dat is heel bijzonder.
0: Nou, snap je waarom ik dan overstag ga? Als zij met zo'n verhaal aankomen. Ja. Oké, ga 100 mails sturen aan een hele wereld.
3: Maar dat is ook, want ik wilde dat net zeggen. Er straalt zoveel passie uit. Dat je bijna enthousiast moet worden.
0: Ja, absoluut.
2: Nou, die passie voor opera heb ik van die mevrouw daar.
1: Maar wat dat betreft vullen jullie natuurlijk elkaar goed aan. De ene is goed en de opera is de sec. En de andere is de
3: het organiseren.
1: De organisator. Ja. En die heeft zelf ook een hart voor opera.
0: Oh, dus, absoluut.
1: Ja. Dus wat dat betreft. En we mogen blij zijn dat we dat allemaal in dit Jan van Bezouw kunnen doen.
0: Komt allemaal voorbij.
1: Dankjewel Henk dat je dit even hebt willen vertellen. En blijf lekker zitten. Want ik wou het even met jullie hebben over iets wat 2 weken geleden plaatsvond in het weekend. De opening.
0: Oh,
1: het nieuwe theaterseizoen.
0: Ja, tijd vliegt. Maar dat was inderdaad pas
1: bijna
0: 2 weken geleden.
1: Ja. Ja. Want er ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Wij zouden landelijk de opening doen.
0: Ja, de Uitmarkt, die ken je natuurlijk wel.
1: Die kent iedereen.
0: En heel veel kritiek natuurlijk van... goh, waarom alleen maar in Amsterdam, dit en dat. Dus vorig jaar in oktober kwam er een persbericht. Nou, we gaan de Uitmarkt, gaan we een landelijk soort van uitrollen. En dat noemen we dan de opening. Iedere gemeente, iedereen die wil, die kan aansluiten. Er komt 1 gaststad in het land... Dat rouleert, dus niet alleen maar in het Westen. Dus wij dachten, nou, dan gaan we meedoen. Dus we hebben een projectgroep opgericht. Nou, fondsen aangeschreven. En we zijn van start gegaan. En toen kwam uiteindelijk, dacht ik in april... Goh, ik lees er eigenlijk niks over. Wat is er nou aan de hand? Dus via allerlei wegen geprobeerd... Ik heb uiteindelijk gezocht, wie zit er in het bestuur? Nou, 5 mensen aangeschreven via LinkedIn. 1 antwoord terug, na een maand... Ja, het is allemaal nog geheim, maar we krijgen het niet rond dit jaar. Dus we stellen het 1 jaar uit, maar doe vooral je ding. Dus ik dacht, nou, prima. Ja. Wij gaan gewoon volle kracht vooruit. En dat hebben we gedaan. En heeft Goorl en Riel denk ik wel geweten. Ja. Want het was hartstikke leuk. Dus 15 locaties en meer dan rond de 40 activiteiten overal. Ja, het was echt een feestje.
1: En alle activiteiten waren goed bezocht?
0: Niet allemaal. Je merkte echt wie er zelf ook promo had gedaan. Ja. Dus daar was het meeste. Ja. En mensen moesten ook kiezen. Want het was dus een heel vol schema in 3,5 uur. We hadden het ook specifiek op de middag gedaan. Dus in een kort tijdsbestek. Dus je zag mensen inderdaad met een rondfietsen. Van oh god, nu moet ik daarheen. Ik was er zelf ook een van. Dus even 10 minuten daar, even 10 minuten daar. Ja. Maar overal iedereen blij. En ook de locaties waar het iets minder liep. Die hadden zoiets van, joh, het was de eerste editie. En let's go. Want, we hebben er ook weer van geleerd. Dus,
1: ook dat, maar van de andere kant, het was natuurlijk wel heel leuk... omdat het waren allemaal kruisbestuivingen. Hè?
0: Ja, en er komen er nog meer aan, want dat was wel geinig. We hebben een paar organisatoren gesproken, een paar koren. Die kenden elkaar helemaal niet. Nee. Dus ze zeiden, nou, nu ik ze ken, ik ga ze vaker uitnodigen. En Sterk Huis was helemaal blij. En we willen vaker meedoen met dit soort activiteiten. Nou, graag. Ja. Dus je weet nooit wat er allemaal nog uitrolt. Ja. Maar dat was heel positief.
1: Ja, wat dat betreft natuurlijk dit eerste keer... alleen maar voor herhaling vatbaar.
0: Absoluut. Want ik sprak ook iemand van het Euregio. En we hadden natuurlijk Zagerij Klassiek. Was een quintet. We hadden speciaal opgericht voor de opening. Superleuk. Die meisjes hadden in de Vonden Wondertuin gestaan. En bij het Heem. En die man van het Euregio die zei... ja, je moet ook niet vergeten wat dit voor waarde heeft voor de bespelers. Ja. Want voor hen is dit ook een hele mooie ervaring. En weer podiumervaring. En laat je maar zien. En dus hij zei, je moet er echt mee doorgaan. Ik zei, oké, gaan we doen.
1: Want daar heb ik nog wel een wens.
0: Oh, vertel.
1: Wat jij zegt, de Uitmarkt is elk jaar in Amsterdam.
0: Ja,
1: en dan denk ik bij mezelf, hoezo? Waarom moet Amsterdam zo'n capsonus hebben als in de rest van het land? De meest mooie dingen worden gedaan. En een van de andere dingen die ook in Amsterdam alleen maar gedaan wordt... is het Prinsengrachtconcert. En wij hebben hier in het Jan van Bezouw... het geweldigste orkest van heel Nederland. Het Euregio Jeugdorkest. Internationaal. Wereldberoemd. Hè, want ze hebben in China opgetreden. Ja. Dus wat dat betreft, hun voetstappen liggen over de hele wereld. Waarom gaan we dat niet een keer doen?
0: Ja.
1: Ik leg het bij jou neer.
0: Heel goed. Ik doseer hem. Ja, ze passen niet bij ons op podium. Dat is het jammere.
1: Dat hoeft ook
0: dus
1: ja,
0: het moet ergens op de lijn elders.
3: Ja. Weet je, niet in de Prinsengracht op de lijn Prinsengracht, of zo.
1: Dat is, ja. Is ook niet binnen.
0: Nee.
1: En het heeft pijpenstelen geleverd, de laatste
0: ja,
1: keer.
0: Ja, en dan zitten ze en in een bootje.
1: Ze, maar ze hebben toch gespeeld.
0: Ja. Ja. Ja. Dus nou, goed idee. Wie weet krijgen we de gemeente zover. Met alle vergunningen.
1: Als je partijen begint, moet dat lukken.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, ik neem je tip te hard.
1: Want dat is even iets wat ik natuurlijk als aanvulling heb. Dat wij voor volgend jaar hebben wij het Jan van Mezouw ook heel erg nodig op 5 mei.
0: Ja. Want dat heb ik gehoord.
1: Ja, volgend jaar 5 mei. Dan is Nederland 80 jaar bevrijd. En gaan we de organisatie met het Jan van Mezouw samen. Gaat een, ja, een geweldig happening organiseren rondom die bevrijding. Dus wat dat betreft, het Jan van Mezouw staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling.
0: Ja, superleuk. We doen graag mee.
1: Ja, en dat moeten we zo houden.
0: Hè? Ja, heel graag.
1: Zeker, zeker als je leest dat het allemaal wat onder druk staat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau.
0: Ja, zeker.
1: Ja, maar goed, daar hopen we binnenkort een positieve beslissing over te krijgen. Hè? Laten we zo zeggen.
0: Ja, ja. Ja. Ja, eind oktober in de gemeenteraad wordt het onderzoek gepresenteerd. Inclusief taxatierapporten, doorrekeningen. Wat het zou betekenen als de U toch weg zou gaan. En we dus ook niet meer kunnen verhuren. Ja, wat dat dan voor ons betekent qua inkomsten. Dus al die doorrekeningen moeten nog komen. Dus we zijn heel benieuwd.
1: Ja.
3: Spannend.
0: Ja.
1: Ja. Jij zit hier nu al best al een paar jaar samen met Roxanne.
0: Ja.
1: Is het ooit wel eens bij de politiek duidelijk geworden dat dit soort culturele instellingen nooit kan draaien zonder financiële betrokkenheid van de gemeenschap?
0: Van de gemeenschap of ja, van de gemeente?
1: De gemeente is de gemeenschap.
0: Ja, precies. Hè? Nou, ik mag aannemen dat mensen die in de raad zitten dat ook weten. Maar bij de gemeente weten ze dat zeker wel. En natuurlijk kunnen wij voor een groot gedeelte halen we ook inkomsten uit verhuur. Maar ja, er zijn ook heel veel kosten.
1: Ja.
0: Dus geen één cultureel centrum kan het zonder extra hulp.
1: Nee, dus wat dat betreft, er zal altijd geld bij moeten. Er
0: zal altijd geld bij moeten. Maar ja. Wat heel belangrijk is om voor het voetlicht te brengen, is de maatschappelijke waarde die het verder heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, er zijn heel veel kosten. Ja, maar wat zijn nou de opbrengsten? En dan niet de financiële, maar verder.
1: Mm. Gezondheid, hè? Geestelijke gezondheid. Dus
0: dat. De samenhang en de verbinding. En als je hoort hoe de zorg onder druk staat en nog onder druk komt te staan, dan hebben we de verenigingen en alle muziekgezelschappen echt heel hard nodig.
1: Ja. Ja.
0: Voor het welzijn van de mensen. En ja, dat. En die waarde is natuurlijk heel moeilijk.
1: Geld, hè? Dat
0: nee, en dat is, moeilijk, het, ja. Dat is een beetje het ding. Want je voorkomt ook heel veel. Maar ook dat is niet in geld uit te drukken. Dat is net als met klimaat natuurlijk. Ja, je gaat iets voorkomen wat je niet kan duiden. Dus dat is een hele lastige discussie soms.
1: Ja, maar goed. Laten we hopen dat eind oktober de mensen tot de jaren van verstand zijn gekomen.
0: Ja.
1: Laten we
0: daar
1: even ophouden.
0: Ja. Ja, wij hopen het ook.
1: Ja, en dan even terug naar wat er op dit moment gewoon in het Jan van Mezouw gebeurt. We spraken elkaar een tijd geleden voor de vakantie, kort voor de vakantie. De laatste keer, laatste uitzending.
0: Zo weer lang geleden.
1: En er stonden een aantal dingen op de rol, maar het programma was nog niet compleet, zei je.
0: Nee. Op het moment dat het boekje verscheen of naar de drukker was, was het al achterhaald.
1: Ja,
0: maar ja, of achterhaald. Je blijft gewoon bijboeken in het seizoen. En ik heb de afgelopen jaren voor mijn programmeringsactiviteiten heel veel aangesloten bij landelijke initiatieven. En omdat dat PR-technisch heel handig is, maar ook, je raakt ook gewoon bekender in het land als je in allerlei lijstjes verschijnt. Van, hey Goorle. Dus gedurende de zomer krijg ik gewoon telefoontjes en mailtjes van, hey, we zoeken nog een locatie voor landelijke artiest X. Heb je nog plek? Nou, dan kan ik ook heel snel schakelen. Ja, ik heb plek of ik heb geen plek. Maar dus mensen vinden ons ook heel snel. Dus dat is wel geinig. Want we staan in allerlei toertjes van mensen die gaan dan naar Amsterdam, Rotterdam en Goorle. Ja, dat vind ik natuurlijk echt super grappig. Ja. Het feit dat we de Nits hadden, die try-out, heeft daar ook mee te maken. Want die stond alleen in Carré. En in Goorle, de try-out. Ja, dan lig ik natuurlijk helemaal in een deuk.
1: Ja,
0: En dan ben ik super trots. Ja,
1: ja, tuurlijk.
0: Nou, ja. En dat gaat nu echt een soort... Ja, heeft allerlei effecten. Dus dat is superleuk.
1: Ja. Maar goed, toen noemde jij een aantal dingen op. Dat hoorden anderen ook er net bij. En zo nog een paar. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 maanden verder. Wat zijn de highlights die erbij gekomen zijn? Nou, heb je daar toevallig een
0: Ja, ik heb twee... Als je van country houdt. Ja. Er zijn twee Amerikaanse... tours, die, of hoe zeg je dat, twee artiesten, één duo en een solist, die toeren in Nederland. En die programmeur die belde mij op, of het impresariaat, die zei, ja, we hebben eigenlijk nog wel plek voor een concert op een zondag. Heb je plek in de foyer? Of, want dan vinden ze dan wel leuk, doen ze gewoon nog een optredentje erbij.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is goed. Dus in oktober, op een zondagavond, hebben we Tupelo Honey. Dat is een zangeres en een zanger, heel bekend in de countrywereld in Amerika. Nashville natuurlijk. En zij heeft ook met Dolly Parton opgetreden. Nou, super grappig. En die komen dan hier 2 keer 3 kwartier spelen. Ja, ik lach me helemaal surf, want ik vind het een superleuke aanvulling.
1: Ja.
0: En in februari, maart, zeg ik nu heel even uit mijn hoofd, komt Rob Crosby. En hij zit ook in de Common Linnets, of zat. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan. Maar hij is ook medetekstschrijver, kent Ilse de Lange goed. Nou, die had ook een tour. Ja, heb je dan nog ergens plek? Ja, heb ik ook wel plek. Nou... Ja, wel in de foyer op een zondag om 7 uur of zoiets. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, is goed.
1: Ja, ja.
0: Dus ja, dat soort dingen, dat zijn echt kleine pareltjes. En ja, het zijn me toch een beeld. Dat is wel leuk.
1: Tuurlijk, maar dan moet jij voor jezelf natuurlijk ook inschatten of je daar voldoende publiek voor krijgt.
0: Ja. Maar dan heb ik ook een leuke deal gemaakt. Want ze hebben hun inkomsten eigenlijk al. Dus dit is gewoon voor de leuk. Vinden ze zelf ook leuk.
1: Ja, ja.
0: Dus dan, ja.
1: Het is gewoon, zeg maar, voor een bord warme hap.
0: Bijna. Nou, we doen wel FRP, hopen we.
1: Ja, ja.
0: Zoveel mogelijk, maar...
1: Ja. Nee, maar je moet ze ook respecteren, hè?
0: Absoluut. Ja. Absoluut.
3: Ja. Maar je zei net toen we begonnen dat je nog een pareltje had. Een persoonlijk pareltje.
0: Ja, een hele toffe. Ja, als je Radio 2 luistert, ken je er misschien wel. Nina June heet ze. Ze komt... uit Nederland. Nienke heet ze eigenlijk. Maar zij maakt hele mooie singer-songwriter muziek. En zij zocht echt plekken. Zoals kerken of kapelletjes. Dus zij hadden van ons gehoord. Want in de zomer had ik dan weer contact met haar boeker. Voor een andere artiest. Dus hij kende mij natuurlijk nog. Dus hij zei, ja, heb jij nog plek? Want je hebt toch ook een kapel? Ik zei, ja, we hebben een hele mooie kapel. Nou, heb je nog een datum? Nou, zaterdag 15 februari. Wonderlijk genoeg was hij nog vrij. Dus we zitten in een tour van haar. Ze gaat nu eerst in Eindhoven spelen in het muziekgebouw. En dan doet ze allerlei plekken aan. En dan komt ze ook naar ons. Ja, het is echt prachtig. Dus hou hem vrij. Kom binnenkort in verkoop.
1: Ja. En voor degene die willen weten hoe ze klinkt, hebben wij een nummer van haar. We watch It All Come Down.
0: Ja.

0: dan hebben we de volgende gasten alweer aan tafel zitten. Marie-José en Isabel. Welkom. Jullie komen me wat vertellen over de Guldendag.
1: Ja.
0: En ik las in het Gods Belang de Guldendag terug van weg geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik denk dat Marie-José daar meer over weet. Want ja, had jij het alles meegemaakt?
2: Ik heb het al als vrijwilligster, ja, zeg maar, de vijf keer was je geweest, hè?
1: Lekker. Nou, hij is volgens mij totaal al een keer of 15 keer geweest.
2: Zo. Maar ik heb hem in ieder geval iedere keer meegemaakt als vrijwilligster om dan de hand- en spandiensten te verrichten. Ja.
0: En hoe lang is die weg geweest dan?
1: Vlak voor corona, de laatste jaren, was er eigenlijk een beetje minder animo. En na corona is het eigenlijk een beetje blijven liggen. Dus zodoende pakken we het nou weer voor de eerste keer op. Misschien is het ook wel aardig om te vertellen hoe het vroeger was. Vroeger was het zo dat je vooral kapotte spullen kon brengen naar, naar de Guldenakker. Ja. Eigenlijk was de Guldenakker destijds als een tijd vooruit, hè? Duurzaam. Daar woonden heel veel mannen die heel handig waren. En die gingen gewoon ouderwets aan de gang om jouw klokje weer aan de gang te krijgen. En daarna werd het verkocht.
0: Een soort repaircafé, maar dan werd het verkocht.
1: Ja. Ja. Ja. Alleen, inmiddels is het zo, door de hele gang van zaken rondom gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in Guldenakker terechtkomen wel zo'n 10, 12 jaar omhoog is gegaan. En ja, wie kan er tegenwoordig nog een stekker aanzetten, hè? Dus ja, zodoende hebben we het een beetje omgebogen nu. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat er wat minder belangstelling was. Nu hebben we een andere mix gemaakt.
0: Ja, en we zijn, want jullie hebben een heel hele projectgroep, hè?
1: Zeker.
0: Met een mooie foto in het Gods Belang.
1: Ja, daar stond nog niet eens iedereen op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wij vonden het heel belangrijk om het met de vrijwilligers te doen, vanaf begin af aan. Dus niet alleen vragen van wie willen helpen als het allemaal al geregeld was. Maar ook gewoon de ideeën en dingen regelen om dat gewoon samen te doen.
0: Van scratch af aan?
1: Van scratch af aan, met de vrijwilligers, met mensen die ooit bij ons hebben gewerkt. En we hebben een heel leuk contact gezocht met Jacques van Welbergen. Die voorheen de karttrekker was bij het Mill Hill, bij de Goede Doelenmarkt. Dat is op een gegeven moment helaas ook gestopt. Ja. En ik zei tegen Jacques, vind je het niet leuk om een keer weer jouw trucje te doen? Met de kramen opzetten, spulletjes sorteren. Ja. Nou ja, en hij trapte erin. Dus dat was hartstikke mooi.
2: Hij trok de trucendoos open.
3: Ja. Ja, ja.
0: En wat komt er dan uit die trucendoos?
2: Ja, hij heeft gezorgd dat we marktkramen kregen. En hij gaat aanstaande zaterdag gaat hij de spullen innemen. Kijk, mensen van Guldenakker die ook spullen in willen leveren, die kennen ons natuurlijk. En als het dan niet is wat wij denken dat we kunnen verkopen, als we dan zeggen nee, dan zeggen ze waarom niet? Kijk, en Jacques die is wat dat betreft, nee, dat kan niet.
1: Onpartijdige derde, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus ja. Zaterdag worden dan dus.
3: Ja. Er stond ook al bij, hè, dat een bepaalde spul kon je niet in.
1: Ja, inderdaad. Ja. Skis en dergelijke. Helmen. dingen met de stekker.
0: Die mag je niet inleveren.
2: Nee, bedden.
1: Want weet je, als we het niet verkopen, dan moeten wij het ook weer kwijt. Ja. En nou, iedereen weet, dat is tegenwoordig best prijzig. Ja. En het is allemaal voor het goede doel uiteindelijk.
3: Ja, maar wat is het goede doel dan?
1: Nou, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar wat we wel weten is dat het voor alle bewoners van Guldenakker is.
3: Okay.
1: We hebben zelfs een ideeënbus neergebedacht.
2: Ja, hebben eigenlijk gisteren op het laatste moment nog, laatste vergadering voor aanstaande zondag, bedacht van god, waarom doen we geen ideeënbus? Alle bewoners, ook mensen van buitenaf, die denken van oh, dit is misschien wel leuk voor die mensen. He, kunnen ze een briefje invullen in een ideeënbus en dan kunnen we na afloop, als we aan het evalueren zijn, even kijken van god, wat is nou echt leuk voor ons?
1: Ja, het kan een muziekmiddag zijn of juist een etentje voor iedereen. Of misschien willen we wel een mooi beeld of een extra bank aanschaffen voor in de tuin. Ik bedoel, het zijn allerlei mogelijkheden die we van het geld kunnen kopen.
0: Ja. En wat verwachten jullie dat de opbrengst is? Ja,
1: als ik dat zou weten, ja, dan.
0: Maar de vorige keer was dan denk ik. De laatste keer was hij best wel goed, toch?
1: Ja, maar het is inmiddels dus al een aantal jaren geleden. Ja. Dus het is spannend hoeveel er wordt opgehaald, wat er binnenkomt, zeg maar, aan het spullen. En ja, we hebben prachtig weer, wordt voorspeld. Ja. Niet te warm, niet te koud. Dus ik denk dat er potentieel zit er toch wel een paar duizend euro in. Zou mooi zijn.
2: Ja. Zou heel mooi zijn.
0: Want we kunnen me nog spullen inleveren.
1: Zeker. Die kon tot nu toe geen spullen inleveren.
0: Oh nee. Dat, dus zaterdag,
1: we doen dat alleen op zaterdag tussen 10 en 12.
0: Oké. Okay.
1: En wat je dan hebt, doe het lekker in een doos. Kom ermee naar de Witte Dijk nummer 2. En daar staan we jou op te wachten. En dan kijken we even of we het kunnen gebruiken. En meeste wel, want we hebben vooraf nogmaals heel duidelijk aangegeven wat niet kan. Staat ook voor op het Gools Belang voor de mensen die het niet weten. En dan, alles wat je doneert wordt door ons verkocht.
0: Ja.
1: Hopen we.
0: En het wordt zondag verkocht.
1: Juist.
0: Zondag is de markt.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de Guldenakker, maar voor heel Goorla.
1: Juist,
0: dus
1: voor heel Goorla.
2: Voor heel Goorla en Riel.
0: Ja, want zeker voor Goorla en Riel. Ik vergeet Riel heel vaak, dat is helemaal niet aardig.
1: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Nee, dat is licht gevoelig. En het is ook stom om het te vergeten. Daarmee bereik je ook dat mensen de Guldenakker binnenkomen. Hè? Andere mensen die dan nooit komen. Volgens mij is dat ook een van jullie
1: doelen. Absoluut.
0: Een beetje...
1: Ja. We willen graag huis in de wijk zijn. Mm-hmm. En dat doen wij onder andere op deze manier. En we betrekken iedereen er zoveel mogelijk bij. De bewoners die krijgen ook frietjes die dag van de frietkraam die bij ons voorstaat. Nou, hoe lang is dat geleden dat ze uit zo'n bakje hebben gegeten?
0: Ja,
1: dat is ook hartstikke leuk. En aan de linkerkant, aan de voorkant, hebben we ook een tiental kramen met nieuwe spullen. Mm-hmm. Dus de commerciële noemen wij dat.
0: Ja. Okay.
1: En die hebben een gedeelte van hun kraam geld gaat ook naar het goede doel. Dus ja, de cirkel is wat dat betreft wel mooi rond.
0: En wat is dan het goede straatje?
1: Het goede straatje, dus eigenlijk het tweedehandsmarkt.
0: Oh, dat is de tweedehandsmarkt.
1: Ja, met goede spullen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog de kinderen van Middle Hill uitgenodigd. Of de kinderen uitgenodigd.
1: Ja, van heel Goorla. Maar Goorla, we hebben de kinderen van Chameleon als goede buren precies. Natuurlijk als eerste verwittigd. Ja. Ik moet zeggen... Ik heb nog niet veel aanmeldingen. Dus als er iemand luistert of kijkt die denkt... mijn zoon of dochter vindt het ook leuk om even goed de kamer op te ruimen... en wat spulletjes te verkopen. Hij of zij is nog welkom.
0: Met het kleedje, hè?
1: Met het kleedje. Met het kleedje. Tussen 11 en 5 zijn zondag. Ze van harte welkom.
0: Ja, dan is, dat is zondag, hè?
1: Ja,
0: want zondag is het van 11 tot 5.
1: Ja.
0: En het wordt geopend door de burgemeester.
1: Ja, inderdaad. Rond 11 uur doet hij dat. Mm-hmm. En aansluitend komt dan de harmonie ons een obade brengen. Precies. Dat is natuurlijk ook fantastisch voor alle bewoners.
0: Ja. Maar volgens mij doet de burgemeester nog iets meer.
1: Ja, hij had de goede gewoonte om bij het Mill Hill destijds... als er de goede doelenmarkt was, om te helpen bij de boeken. De geschiedenisboeken om precies te zijn. Mm-hmm. En nu heeft hij aangeboden om in ieder geval een paar uurtjes te blijven. En ook te helpen bij de boeken die ongetwijfeld in grote getalen binnen zullen komen.
3: Je weet met wie hij dat samen deed, hè?
1: Zeker.
3: Met de commissaris van de Koning, hè?
1: Inderdaad.
3: Donk.
0: Ja.
3: Dat was een
0: Toen ze ook nog samenwerkten.
3: Ja. Nee, ook als burgemeester en de ander als commissaris.
1: Ja.
3: Dus,
1: Maar ik weet niet of die ook komt, hoor.
3: Hij wordt om de hoek, hè, dus het moet kunnen.
1: Het zou moeten kunnen, ja. Nou ja, we zullen het zien. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja, zeker weten.
0: Dus als ik het goed gehoord heb, is er muziek. Je kunt kopen, je kunt friet eten. Volgens mij kun je ook nog suikerspinnen.
1: Ijs, wafels.
0: Kinderen, ouderen, heel Goorla. Ja, dit moet toch mooi weer.
1: Hey, en de log komt ook, wist je dat?
0: Dat wist ik, maar dat wou ik als laatste zeggen. Ja. De log komt ook.
1: Ja.
0: Dan komt het,
1: Barend komt plaatjes draaien samen met Hartger.
3: Oh,
0: en dat wordt allemaal opgenomen.
1: Wordt allemaal uitgezonden. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
3: Ja.
1: En vergeet natuurlijk niet ongeveer 25, 30 vrijwilligers die zullen komen. Daar zijn we natuurlijk het allerblijdste mee.
3: Daar mag je ook trots op zijn.
1: Daar zijn we ook enorm trots. Ja. En we gaan er gewoon een hartstikke leuke dag van maken.
2: Want, zeker weten.
3: Want dat is iets, we hadden net Judith hier aan tafel. Toen ging het even over dit gebouw.
1: Mm-hmm.
3: En de onderzoekcommissie die van buiten kwam.
1: Ja.
3: Die constateerde dat er binnen het Goorlense zoveel gedaan werd. Ook met vrijwilligers.
1: Absoluut.
3: En dat is dan wel heel bijzonder. Dat je dan van ver komt. En dat kunt constateren. Terwijl je voor een heel andere opdracht binnen bent.
1: Ja, dat is op zich wel grappig.
3: Ja, ik vind het wel knap.
1: Ja, dat is ook zo. En iedereen, ook de gemeente, moet dat zeker koesteren.
3: Ja.
1: En misschien ook nog net iets meer faciliteren. Maar dat is misschien voor een ander moment.
3: Dat doen we nou niet. Nee, want ik wil, we hadden het even over waar de gelden naartoe zouden kunnen gaan.
1: Ja.
3: Ik kan me herinneren dat je ooit bezig bent geweest om in de ruimte waar dacht dat daar de kapel ook zat.
1: Ja?
3: In het rechterdeel, dat je daar wat dingen wilt veranderen.
1: Maar dat, nou ja.
2: Dat is al gebeurd.
1: Dat is helemaal al gebeurd.
3: Ja. Dus wat dat betreft.
0: Vertel eens, wat is er gebeurd?
3: Wat is daar gebeurd?
2: Ja, dat is nu eigenlijk het ontmoetingsplein.
1: Het heet het Guldenplein.
2: Het Guldenplein. Ja, ik zit nog steeds met het atrium.
1: Ja.
2: Maar het Guldenplein. En daar worden zeg maar allerlei activiteiten gedaan. Daar wordt gezongen op dinsdagmiddag. En
1: koersbal gespeeld op maandag. Iedere dag bewogen. Tegenwoordig kun je er een kopje koffie drinken.
3: Ook al. Ja.
1: De kapel is gewoon bewaard. We hebben een hele mooie samenwerking met Van Hully van de Van Puijenbroeks.
3: Ja.
1: Die hebben onze oudere lampen opgepimpt. Want ook wij zijn heel duurzaam bezig. En we hebben mooie dingen aan de muur kunnen hangen. Een hele nieuwe vloer. Ook dankzij de lijststromen. Maar ook dankzij de Annetje van Puijenbroeks Stichting. Dus nee, die ken je niet meer terug. Dan kunnen jullie wel een keer komen uitzenden.
3: Ja, dat gaan we
1: doen. Dat is misschien leuk, zou dat zijn.
3: Dat gaan we doen.
2: Locatie.
3: Ja, nog op locatie. Pakken we aan, die uitnodiging.
1: Ja,
3: want ik kom wel regelmatig aan de andere kant, dus bij de hoofdingang voor Goolse Genen.
1: Ja, dat is ook weer komende week, toch?
3: Ja, dinsdagavond.
1: Ook dat, huis in de wijk, hè?
3: Ja, dat is wat dat betreft.
1: Nou, dan zul je het zien hoe het is veranderd. Hartstikke leuk.
0: Ja, en anders zie je het zondag, of niet? Of is het alleen maar buiten?
1: Het is buiten. Maar jij mag daar gewoon komen, hè?
3: Ja, precies.

and stay still with me forever.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Nou, en kijk, er is veel publiciteit gemaakt in het Gollers Belang. Hè? Dus,
3: zeker.
2: Je hebt een paar keer erin gestaan. Jullie zijn nu hier. Maar het ziet er zo uit als een geweldige, met een geweldig programma. Iedereen moet komen.
3: Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Als dat even zou kunnen, dat iedereen komt.
2: Ja, gewoon even moeilijk. Langs, pak de fiets, maak er een wandeling van.
3: Absoluut.
2: Maar ga even kijken, zondag tussen 11 en 5.
3: Misschien heb je nog wel spulletjes over die niet zijn verkocht bij de garage sale. En dan pak je die goede dingen eruit en daarmee kom je dan naar de Gulden Akker. Ja. Wittendijk nummer 2.
4: Kijk.
2: Het is op zaterdag. Tussen 10 en 12.
3: Zaterdag tussen 10 en 12.
2: Ja.
3: En zondag ben je van harte welkom. Vanaf 11 uur en rond 5 uur gaat de knipper op.
2: Ja, maar goed.
3: Dank
4: je wel. De prijsuitreiking van de barakken.
3: Oh ja, die is van tevoren.
2: Het is om half 5, hè? Want om 5 uur is het.
3: Half 5 zoiets, hè?
4: Ja.
3: En dan de Polonaise door de winnaar.
4: Ja. Nou, je toch hier zit.
3: Nou.
4: Nog heel even kort over ook een initiatief wat inmiddels al bijna 5 jaar bestaat.
3: Mm-hmm.
4: De opstapbus.
3: De opstapbus, ja.
4: Ja. Heel veel mensen leggen de klemtoon verkeerd.
3: Verkeerd,
4: maar
3: ja.
4: We gaan lekker op stap.
3: We gaan lekker op stap is
4: ja.
3: Met de bus.
4: Hoe is de stand van zaken? Want in het begin was het even zoeken naar de goede formule, punt 1, punt 2. En natuurlijk, je zat met het vervoer. Inmiddels loopt het succes harder nog dan de bus, denk ik.
3: Nou ja, inderdaad. We zijn aan het kijken van hoe. Iedere maand, laat ik het zo zeggen, is het weer een mooie puzzel. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weg kunnen. Je kunt je altijd inschrijven op de wachtlijst. Maar ja, soms schrikken we wel een beetje. Want voor één uitstapje willen dan bijvoorbeeld wel 30 mensen mee. En als er maar 7 plekken zijn te vergeven in de bus. Ja, dan moeten we nog een paar keer rijden. Maar een maand heeft maar rond de 30 dagen. Hè?
4: Ja.
3: Dus we zijn we hebben wel goede samenwerking met de opstapbus in Kaam. Dus regelmatig lenen we die bus. En dan gaan we gewoon met dubbele bezetting. En soms rijden er nog wat auto's mee.
4: Ja.
3: Dus we mogen in die zin niet klagen.
4: Nee. Want als je kijkt naar het programma wat dan ook regelmatig in het Gollers Belang staat. Hè,
3: ja, iedere maand.
4: Als opstap naar het inschrijven.
3: Ja.
4: Er is een grote variëteit aan onderwerpen.
3: Ja.
4: En elke keer weer wat nieuws. Hoe kom
3: we
4: je
3: doen
4: daar
3: ons
4: aan?
3: Best.
4: Waar haal je dat vandaan?
3: Ja, inmiddels krijg ik soms ook wel tips van mensen die iets organiseren. Die zeggen, is het iets voor jullie? Soms krijg ik ook een aanbod. Hè, want wij zijn een non-profit organisatie van de opstapbus. En als ik iets aangeboden krijg voor de helft van het geld, dan krijgen de deelnemers dat ook. Want nogmaals, wij hoeven geen winst te maken. Mm-hmm. En daarnaast, ik lees ook het Gollers Belang heel goed. En nog een paar andere krantjes en het internet. En ja, we proberen allerlei dingen. Nemen opties als we niet zeker zijn. En tot nu toe, het is eigenlijk maar zelden dat iets niet doorgaat omdat er niet genoeg belangstelling is. Dus.
2: En ook dat draait op vrijwilligers, hè?
3: Ja, daar hebben we ongeveer 35 vrijwilligers. Ja. We hebben een wachtlijst voor, overigens, voor dat.
4: Dus wat dat betreft zit u er dik in.
3: Ja, maar goed, hoe leuk is het om begeleider te zijn van een uitje waar je eigenlijk ook niks hoeft te betalen. Nee. Dus,
4: en wij zelf ook deel van uitmaken als bezoeker. Hè?
3: Ja.
4: Zo mag je het ook zeggen.
3: Ja, al hebben we best wel wat regeltjes en eisen. Hoor, voor,
4: natuurlijk.
3: Want je bent natuurlijk best wel belangrijk. Want je zult maar de 7e persoon zijn die in de bus stapt. En je hebt toch even wat drempels genomen. Als je alleen op pad moet, dan is het wel heel belangrijk dat je goed wordt opgevangen door de begeleider en de chauffeur. Die jou zorgt dat jij wordt geïntroduceerd bij de andere deelnemers. Want we hebben ook tegenwoordig best veel mensen die met hun partner komen. Die een beginnende vorm van dementie heeft.
4: Mm-hmm. Ja.
3: Dat is voor allebei hartstikke leuk. En ook daar dat vergt toch wel iets van de begeleiding. Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. En daar praten we ook over. We zijn ook bezig met een AED. Om de mensen allemaal te scholen. Want er zal maar eens iets gebeuren.
4: Ja.
3: Nou, dat soort dingen. We proberen ook midden in het dorp te staan. We lenen de bus met liefde en plezier uit. Bijvoorbeeld voor de jeugdgemeenteraad. Of voor de Zonnebloem. Of voor senioren Riel of Goorlen.
4: Ja.
3: Ja, dus de bus mag van mij betreft altijd
2: mag iedere dag rijden.
3: Ja. Daar hebben we hem voor.
4: Goed zo. Wat is de nabije toekomst van de opstapbus? Hebben jullie ideeën over hoe je de zaken op een andere manier vorm gaat geven? Omdat er zoveel vraag is.
3: Misschien een tweede bus, maar onze penningmeester moet daar nog niet aan denken.
4: Nou, hij mag er wel aan denken, maar hij kan er nog verder niet.
3: Nou, ik zei dan denken. Denk ik er wel vast aan. Dus we zijn daarmee bezig, maar ja. We moeten niet te snel gewoon kijken hoe we dat ook met de centjes kunnen doen.
4: Ook
3: en
4: dat?
3: Wie weet. Maar misschien kunnen we hem ook delen hè, met andere organisaties en burgerinitiatieven. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ja. Vandaar mijn opmerking van het begin. Het zou nog iets beter gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente. Ja. Niet dat zij dat moeten doen, maar wel dat we gewoon samen kunnen kijken naar...
4: Ja, de gemeente hoeft er niet voor alles te zijn.
3: Nee, maar ook, het is ook niet alles is aan de vrijwilligers.
4: Nee, maar goed, ze moeten laten blijken dat ze het ook belangrijk vinden dat dit gebeurt.
3: Ja.
4: En, dat mag je,
3: en niet alleen voor de bühne.
4: Nee. En ze kunnen dat niet anders doen dan door te zeggen... A, dat ze het belangrijk vinden en B, door te zeggen van... Nou, waar heb je een aanvullende hulp nodig?
3: Precies.
4: Nou, en die oproep die doen we dan samen.
3: Nou, er gaan ook heel veel dingen goed, Theo.
4: We hebben het er nou even over.
3: Ja. Ja.
4: Ja. Wat dat betreft...
3: Komt goed.
4: Nou, fantastisch.
3: Mooi. Dankjewel dat we hier mochten zijn.
4: Wij danken jullie. En we wensen je voor het komende weekend heel veel succes.
5: Dankjewel.
4: En
3: dankjewel.
4: Dat de opbrengst gigantisch is.
3: I hope so.
4: En dat je moeite hebt om te denken van waar besteden we het nog meer aan?
3: Ik laat het nog wel even weten. Kun je het volgende week voor de luisteraars vertellen wat het heeft opgeleverd.
2: Helemaal goed.
4: Heel fijn.
3: Dankjewel.
4: Dank jullie wel.
2: Heel veel plezier.
3: Dank je.
2: Hartger, wat gaan wij...

0: Morgen Zon en Shant, dat is iets wat jij als opstekertje gebruikt voor het fris wakker worden.
1: Nou, eigenlijk is het een carnavals gimmick. Er was een carnavalsclub in Tilburg een aantal jaar geleden. Die draaiden dus iedere ochtend in het huis draaiden ze dit nummer. Van Nana Mouskouri, Route Morgens om de Shining. Ze hebben het een beetje overgenomen. Dus ik maak met regelmaat Isabel wakker. Dan sta ik onder de douche. We hebben radio in de douche, Spotify. Zet ik hem goed hard. En dan Route Morgens om de Shining. Dan staat ze op als een zonneschijn.
0: Kijk.
1: Dus vandaar even deze link.
0: Ja,
2: hartstikke leuk.
0: Dat is een goed idee voor iedereen die 's morgens met een bepaald humeur wakker wordt.
1: Krijg je bij ons geen kans.
0: Daar krijg je geen kans voor.
1: Nee, nou, niet echt.
0: Al die mannen die luisteren, als hun vrouwen toevallig 's morgens wat last hebben om met de ogen te openen.
1: Nou, dat
0: is een heel mooi nummer.
2: Hoezo de vrouwen?
1: Ja, het is ook voor de man hoor.
2: Ja, ik wou zeggen, het is hij doet dat voor zijn vrouw, maar...
1: Kan ook andersom.
0: Ik doe gewoon, het kan ook andersom. Ja.
2: Ja. Dat wil ik er toch maar even bij
0: goed.
2: Zeggen.
0: Ja, ja hoor.
1: Niet generatie.
2: Jij bent
1: zit
2: er weer in.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Zit erin. Komend weekend is de Open Monumentendag. Vorige week hadden wij Ineke Stroeken in de uitzending. Die vol enthousiasme vertelde over ons culturele erfgoed. En daar horen uiteraard ook al die monumenten. Tastbaar of niet tastbaar, ja. Horen daar ook bij. Ook binnen Goorlen wordt het nodige georganiseerd. Zeker vanuit de heemkundige kring. De vier Heertgangen. Die twee keer een fietstocht organiseren langs hele mooie plekken. Zeker over paden en wegen. Die horen bij ons lokale erfgoed. En voor degene die daar zich voor aan willen melden. Kom naar de heemkundige kring in de oude Nieuwrielseweg. En dan kun je daar met je fiets aansluiten bij de groep die onderweg gaat en die uitleg krijgt over wat er allemaal te zien is.
2: En dat is op de fiets, omdat het thema dit jaar voor de Open Monumentendag onderweg is.
0: Ja,
2: dus op allerlei variaties hebben ze bedacht om dit thema op te pakken. En in Goorlen doen ze dat met de fiets toch?
0: Met de fiets.
1: Ja. Ik denk toch dat ik op de fiets ga naar het bierfestival, eerlijk gezegd. Dat is ook zondag.
0: Dat is bij de Roverse Lijn.
1: Ja,
0: er valt veel te proeven.
1: Ja, zeker weten. Maar ja, ik moet helaas optreden, dus ik kan niet.
2: Maar luister, bier is toch ook erfgoed?
1: Zeker.
2: Je gaat op de fiets.
1: Ja, absoluut.
2: Nou,
1: moet kunnen.
2: Moet kunnen.
1: Ja, ik heb daarna nog uitzending, dat is het enige nadeel. Maar goed.
0: Ja, maar je hoeft niet gelijk met bier te beginnen.
1: Nee?
2: En je moet toch proeven?
1: Moet je dan proeven water?
0: Ja, maar je krijgt een glaasje.
1: Oh.
0: En dan kun je met heel weinig, maar even met de tong, weet je wel. Want er zit een smaakpapil.
1: Ja, oké. Okay. Met zo'n traditionele proever, Theo.
0: Ja, daarom.
1: Ja. De hele avond op één glas.
0: Nee, je bent gewoon een traditioneel drinker.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is wat anders.
1: Ja, ik geniet daar gewoon van.
0: Maar goed, als je te veel hebt gedronken, dan zie je de wereld op een heel andere manier. En dat was namelijk ook bij Nena.
1: Ja.
0: Want die zag in één keer 99 luchtballonnen.
1: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, het is niet
2: wat een bruggetje.
1: Snel tellen, hè?
0: Ja,
1: echt. Ik ga naar de lijst getreden.

0: Ja, dit was Nena die 99 luchtballonnen aan zich voorbij zag trekken door de lucht. Wellicht ook kermis gevierd had in Riel.
1: Nog niet, hè? Het is vrijdag begint het.
0: Ja,
1: we zijn al druk aan het opbouwen.
0: Ja?
1: Ja, ja, alle wagens staan al klaar op het plein.
0: Ja, begrepen. Het is wel iets heel speciaals voor Goorlense begrippen. Ik dacht altijd dat het heel klassiek kermis was. Dat is in bepaalde opzicht, begreep ik ook. Wel
1: ja,
0: zo.
1: Het is de botsauto's, de cakewalk. En dan krijgen de kinderen voor 25 euro een paspartout. En dan zitten ze heel de hele dag in de cakewalk.
0: Kijk.
1: Dat was bij ons vroeger.
0: Ja.
1: Het was nog 15 gulden volgens mij in die tijd.
0: Maar... In de tijd waren ze nog gulden.
1: Ja, dat klopt. Dus ja, traditioneel. En dan zaterdag of zondag Mennekesdag. Maandag, nee, ja, maandag Mennekesdag.
0: Dat betekent Mennekesdag.
1: Ja, dan gaan alle Mennekes beginnen om 10 uur 's ochtends al met een goudgele rakker.
0: Och, ja.
1: En dan gaat heel wat. Ja, er niet één.
0: Die hangen al aan de tap.
1: Ja, ja, ja, die hebben allemaal een slang ingebracht. En dat gaat hard door. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het is heel gezellig als je ervan houdt. Het is echt wel een
0: uniek evenement. Ja, dat klopt.
1: Ja, ja, en mijn kerkzicht wordt heel veel georganiseerd tijdens de kermis. Dat doen ze doen goed bij. Het is leuk.
0: Maar waarom is dat ook in Riel? Is dat van vroeger uit? En wie organiseert het? Gaat dat vanuit de gemeente?
1: Het gaat nu vanuit de gemeente geworden, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Het is niet zo groot, hè, het Dorpsplein. Het is niet zo dat
0: het je hebt niet zoveel armslag.
1: Kan niet zoveel kwijt. Dus het staat ieder jaar hetzelfde. En het ieder jaar is het gezellig.
0: Ja, ja.
1: Dus als het droog is en als het niet gevochten wordt.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we vanuit dat dit jaar niet gaat gebeuren.
0: Nou, ja, je weet het nooit, hè?
1: Je weet het niet, nee.
2: En je vertelde, er is ook Frankensdag.
1: Ja, ja, klopt.
2: Dat is echt traditioneel van Riel.
1: Ja, dat is, of het traditioneel van Riel is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval, Mennekesdag was op maandag altijd.
2: Ja, maar hebben ze dat in Goorlen ook?
0: Nee.
1: Niet dat ik weet.
2: Ik ken het van andere plekken ook niet.
0: Nee,
2: dus het zal toch wel iets traditioneels
1: zijn. Ja, ik zal het eens navragen in het dorp wat het is.
2: Dan past het wel weer mooi bij... Het weekend.
1: Absoluut.
0: Ons cultureel erfgoed.
2: Ons
0: cultureel
2: erfgoed.
1: Ja, het is de dag na Mennekesdag.
0: Lokaal erfgoed.
1: Ja, het lokaal erfgoed. Ja. Ja, ja. Het is wel de dag na Mennekesdag altijd rustig.
0: Ja,
1: dat weet ik wel.
0: En staat de Log daar ook of niet?
1: Nee, Log staat
0: de Log staat altijd wel op de kermis in Goorlen.
1: Afgelopen 2 jaar niet, helaas.
0: Ja. Gewoon ook niet.
1: Nee, nee.
0: Jammer.
1: Nee.
0: Gemist.
1: Ja en nee. We proberen op andere plekken aanwezig te zijn waar het echt in het hart van Goorlen zit.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld bij de Guldenakker, nu de Guldendag. We zijn bij de avondvierdaagse geweest. Daar hebben we live uitgezonden. Tenminste, live registratie van het evenement.
0: Mm-hmm.
1: Wordt natuurlijk ook altijd worden er kleine promotjes gemaakt en kleine items die gewoon dan weer op de herhaling gaan in de Log. Ik vind het belangrijk. Het is altijd visual radio wat ik doe, meestal met Barend.
0: Ja.
1: Daar komen andere DJ's komen daar langs. En dat is gewoon hartstikke leuk. Afgelopen zondag bij de opening. Was het vorige week?
2: Twee
1: weken geleden bij de opening. Ja, dan staat de studio open. Iedereen komt binnen. Onze voorzitter Henk die haalt mensen overal vandaan.
0: Ja.
1: Om te komen uitleggen wat ze doen. Waardoor er weer verbinding ontstaat. En dat vind ik leuker dan op de kermis. Kermis is een beetje anoniem.
0: Ja.
1: En dan is het ook een beetje een kopie van Kermis FM uit Tilburg.
0: Daar was Goorlen ook heel erg bij betrokken, hè, met de lokale omroep.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dat vergeten heel veel mensen.
1: Ja, dat is de laatste jaren niet meer, hoor. Nee. De laatste jaren is echt overgenomen door mensen van 3FM.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die dat doen. Nou, wij zijn gewoon wat meer dorpsgericht, wat dat betreft. Ja. De evenementjes wat leuk.

0: is waar wat gebeurt, waar mensen kunnen kijken. Haans, Vierdaagse, dit soort dingen. Intocht van Sinterklaas ben ik er zelf niet bij. Maar gaan we kijken of we dat kunnen doen.
1: Ja.
0: Er zijn toch altijd mensen die thuis zitten en die dat leuk mee willen maken.
2: Ja. Ja.
1: Nou ja, het is fijn, was ook fijn te lezen dat waar opeens paniek ontstond toen de avondvierdaagse dreigde te verdwijnen. Mm. Dat bij GSBW toch het weer opgepakt is.
0: Precies.
1: En dat van daaruit nu wordt vertrokken en aangekomen.
0: Ja, een mooie nieuwe club die enthousiast bezig is. Ja, heel belangrijk.
1: Ja.
0: Maar ook daar weer heel veel vrijwilligers voor nodig.
1: Ja.
0: En dat is echt wel Goorlen, is echt wel een vrijwilligersdorp. Dat merk je echt.
2: Ja. Maar dat lijkt ook wel een beetje de rode draad van de gesprekken die we vandaag hebben. Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers.
0: Die heb je gewoon nodig. Ja.
2: Je hebt ze overal voor nodig, maar er zijn ook veel vrijwilligers in.
0: Ja, het trekt ook aan, hè?
2: Maar als er zo'n leuke activiteiten zijn, is het ook leuk om, vrijwilliger te zijn. En als je van het een in het ander rolt.
0: Heel belangrijk.
2: Ja. Ja, en dat bindt het dorp. Dat
0: precies.
2: Dat vind ik echt zo belangrijk.
0: Ja.
1: Ja, want wat dat betreft wil ik dan nog wel even een paar dingen aanhalen. Als redactie van en presentatoren van Podium Breed hebben wij een brief opgesteld richting alle verenigingen binnen het Goorlense. En gevraagd van jongens, als jullie dit podium willen gebruiken, doe het dan ook. Meld je aan. We hebben aangegeven wat de contactmogelijkheden zijn en de ruimte die er is voor iedereen om zijn zegje te doen.
0: Ja, absoluut.
1: Om zich te presenteren in welke vorm dan ook. Met de open dag heb je kunnen zien dat Pietie Dobre hier met een compleet koor staat te zingen. We hebben regelmatig muzici hier in de studio die hun muziek komen brengen. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk.
0: Het kan allemaal, hè?
1: Maar je moet het wel doen.
0: Ja.
2: We hebben hele serieuze onderwerpen. We hebben nieuwe boeken. We hebben de opera. We hebben, totaal verschillende onderwerpen. Ja. Dus voor iedereen. Er is dus een podium voor iedereen.
0: Ja, het leuke is, ik zit er niet altijd bij natuurlijk. Dus meestal doet Ad de techniek, dus dan kijk ik thuis. En wat ik altijd merk is dat de mensen een beetje zenuwachtig binnenkomen.
2: Ja, ja.
0: Zo, wat kan ik nou verwachten? Hoe zit het allemaal? En binnen een seconde zijn ze omgedraaid en hebben ze gewoon hun passie laten zien. Dat doen jullie heel goed in het programma. Het is leuk om te zien.
1: Nou, wat ik merk, als ik gasten uitnodig, het eerste wat ze vragen is van, het is toch geen tv, hè?
0: Nee.
1: Het is toch geen tv?
0: Nee, het is geen tv.
1: En het is ook geen tv, het is visual radio.
0: Ja.
2: Ja, wat is
1: en dan
2: dat
1: kijken
2: dan?
1: Ze even, wat is dat dan? Dan zeg ik, nou, het is met 3 camera's.
0: Ja.
1: Oh jee. Ik zeg, maar je hoeft je niet druk te maken, want die camera's zie je gewoon niet.
0: Nee, dat
1: je
0: is
1: zit,
0: nee.
1: bent in gesprek en daarmee verdwijnt
0: dat verdwijnt heel snel. Ook de microfoon verdwijnt heel snel.
1: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is net alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten. Ja. En je hebt gewoon een gesprek en dan... En zo is het ook eigenlijk. Zo
0: dat
2: voelt
0: ook
2: het ook eigenlijk na een tijdje.
1: Ja.
2: Dus,
1: kijk, en voor degene die denkt dat het alleen maar gesprekken moeten zijn over cultuur of iets vergelijkbaars. Het is podiumbreed en dat betekent het mag alles zijn.
0: Ja.
1: Mits het maar netjes is. En voor de rest mag het zo breed zijn als je zelf wilt. En het mag zo lang duren als je zelf wilt. Binnen 2 uur.
2: Ja.
1: Ja.
0: En een muziekje tussendoor.
2: En zeker muziekje tussendoor.
1: Ja, maar goed, dat is aan mezelf om aan te geven. Welke muziek ze leuk vinden, wordt ook gevraagd. En uiteindelijk staat er ook. Alles wat gedraaid kan worden, mag gedraaid worden. Hè?
2: En dan gaan we nu jouw verzoekje draaien voor vanavond.
1: Ja, een nummer van Home met Raccoon. Dans mijn ogen dicht.
3: Wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd. En toch te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker.

0: Ja, dat was Amigo van Chef Special.
1: Ja,
0: ik ga twee of drie keer in de week ga ik bij Jan de Rooie roeien. Dat doe ik echt heel graag. En dit is een van de nummers. Dus ik weet eigenlijk ook precies welke oefening ik op die groeimachine moet doen. Op dit
2: ik
0: nummer.
2: Ik zag je al een beetje in de weer gaan.
0: Ja, precies. Ja.
1: De volgende maar week staat er zo'n machine hier in de weer. Ja.
0: Maar dit is zo'n lekker nummer, lekker tempo. Vind het gewoon een leuk nummer.
3: Ja. Ja.
1: En dan kun je als eerste over de streep, denk ik. Hè?
0: Ja, ze blijven alleen allemaal staan. Hè?
3: Ja. Maar je hebt toch sportscholen waarbij die energie gebruikt wordt om stroom op te wekken?
0: Ja, dat zou heel goed
3: zijn. Dan gaat er wat tijd toe.
0: Ja, als hij de volgende keer hier is, zullen we dat voorstellen.
1: Erover
0: ja.
1: hebben, hè?
0: Ja. Matteo, je vertelde net dat we die brieven uitgedaan hebben. Hè? Die mailing hebben we al om dat brede podium te bieden aan al die verenigingen en organisaties. Hebben we al reacties?
1: Ja. We hebben de komende weken hebben we al zelfs een aantal mensen uitgenodigd. Die passen in onze agenda.
0: Ja.
1: En die komen heel graag. Want die zei ook van, oh fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen. Want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven. En ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in het Goorles Belang achter podiumbreed en komt te staan.
0: Ja, maar we hebben nog plek.
1: We hebben
0: dit jaar nog plek.
1: Altijd nog plek, ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja,
1: gelukkig. Dat houden we nog eventjes onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, dan moet je zeker komen. Maar ik heb verplichtingen elders, zoals dat heet. Want wat gebeurt er? Aanstaande zondag heeft de jongste kleinzoon van ons, die is uitgenodigd om op de pianodag in Culemborg te spelen. Hij heeft les van een hele goede docenten. En die zei, dat moet jij zeker kunnen. En het nummer wat hij aan het repeteren is, Vol ijver, dat is het nummer van Barbara Previ. Voilà. Het heeft ze gespeeld op het Eurovisie Songfestival.
3: Prachtig nummer.
1: Ja, dus ik zou het leuk vinden als dat voor hem gedraaid wordt.
4: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

0: Charlie met nummer Voila.
1: Voilà.
0: Voilà.
2: Nou, en heel veel succes voor hem. Voor zondag.
0: Ja, laten we het hopen.
2: Ja,
0: er zit geen prijs aan verbonden.
2: Nee, maar het is toch...
0: Dat hij voor, zo in het openbaar moet optreden. Dat is toch wel...
2: En opa en oma moeten daarbij zijn.
0: Ja, die zijn trots.
3: Maar ik las dat het het 10e festival is al. Dus het 10e jaar dat het gedaan wordt in Culemborg.
0: Zou kunnen.
3: Ja, het is wel leuk als ik het zo zie. Festival Piano aan het Water erbij.
0: Het is het is een stad, hè.
3: Ja.
0: En... het heeft heel lang bekend gestaan vanwege de relletjes tussen bepaalde bevolkingsgroepen die daar huisden. Inmiddels een hele jonge burgemeester die in staat is om met iedereen het gesprek aan te gaan. Dus wat dat betreft heeft er een omwenteling plaatsgevonden.
3: Ik heb er jarenlang doorheen gereden op weg naar Utrecht.
0: Nee. Leuk stad.
2: Ging je dan binnendoor?
3: Ja, dan viel je gewoon de file naar. Dan kom je door Culemborg.
0: Over de dijk.
3: Ja, mooie stad. Mooi, ja, een mooie route ook.
0: Mooie route,
3: zeker de moeite waard.
0: Ja. Maar we hadden nog een paar leuke verzoeknummers. En het ene is van Tina Turner. The Best. En dat willen we graag laten horen aan iedereen.

0: 40 graden en ze focust gericht op. En dat was Sylvia.
1: Sylvia, de gast van de volgende week.
0: Nou, zo is
2: dat voor elkaar krijgt.
1: Deze Sylvia, ja, dat klopt. Ja, we hadden de focus op Sylvia. Ja, zeg, was dat de gast van de volgende week?
0: Oh ja, zou kunnen. Maar er zijn er meer natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar we gaan toch even naar Stevie Wonder met Sir Duke.

0: Ja, dat was ook weer een geweldig nummer. Dat swingt zo ontzettend lekker. Heerlijk. Ja. Hey, onze uitzending is vandaag weer bijna afgelopen. Hè? En het is, dat vliegt altijd voorbij, ondanks dat we de gasten eigenlijk allemaal voor 8 uur hadden. Maar ik heb nog een vraagje aan jou, Theo.
1: Vertel.
0: Wat ga je morgen doen?
1: Wat ga ik morgen doen?
2: Ik weet het wel.
0: Ja, ik denk, ik weet het ook wel.
1: Ja, ik denk het. Morgen vroeg krijg ik een deel van de familie op bezoek. Die komen met mij mijn verjaardag vieren.
0: Ah.
1: En dan voor de rest vul ik dat samen met mijn echtgenoot in.
0: Gaan jullie iets leuks doen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja. Ja. En oud voor je, Theo?
1: Dat vraag je niet aan een heer.
0: Nee, dat vraag je niet aan een dame.
1: 84.
0: Jeetje.
1: Ja, we doen gewoon ons best om te blijven ademhalen.
2: Zou ik zeker blijven doen, Theo.
1: Tot op heden lukt dat nog redelijk goed. En voorlopig wil ik ook nog vol blijven houden. Want laten we eerlijk zijn, zolang je met elkaar dingen kunt blijven doen, kun je gezond blijven.
2: Absoluut.
1: Als je op een gegeven moment bij de pakken neer gaat zitten of niets meer om handen hebt en de dag is langer dan 24 uur, terwijl er 24 uur in zit, dan gaat het heel snel achteruit.
0: Ja. En zoals jij je leven leeft, heb je soms aan 24 uur zelfs tekort, hè?
1: Ja,
0: met alle projectjes die je doet.
1: Zo is dat. En wat dat betreft, de invulling van dit programma die we met elkaar doen, die maakt het ook het leven hartstikke leuk.
0: Ja, want het is ontzettend leuk, hè?
1: Ja. En elke keer komen er toch weer mensen voorbij die leuk vinden om een verhaal te vertellen wat hun zelf beweegt en waar ze zelf plezier aan beleven, net als wij. Dus zolang we dat met z'n drieën of met z'n vieren of met z'n vijven kunnen doen, blijven we het doen.
0: En blijf je fit.
1: Ja.
0: En blijf je.
1: Zo is dat.
0: Bij de tijd.
1: Ja.
0: En zijn wij,
1: is te leuk om te zeggen, ik doe niks meer.
0: En zijn wij heel erg blij met jou. En, en dan feliciteren wij jou, Hartger en ik, maar namens ook de mensen die zitten te kijken en te luisteren. Heel hartelijk gefeliciteerd vanmorgen en wij wensen jou een super fijne dag.
1: Dankjewel.

Bonjour, bonsoir et bienvenue bij een nieuwe aflevering van J'aime les chansons. Vandaag staat alles in het teken van media. Van telefoons tot televisie, van massamedia tot internet, van sterrenstatus tot persoonlijke boodschappen. En heb ik ook de artiest van de maand en dat is deze maand Garou. We openen met Alain Souchon en Allo Maman Bobo. Een nummer dat klinkt als een telefoontje vol twijfel en tederheid. En we blijven nog even in die wereld van beeldvorming en beroemdheid. Want hier zijn Les Wampas met een nummer over een artiest die zelf bijna een mediacircus werd. Manu Chao.

Ja, dat was Nino Ferrer met Le Telefoon. En dat was uit de tijd dat de telefoon nog een draaischijf had. En van de telefoonlijn naar maatschappelijk engagement. Hoe zeg je het? Goed in Nederlands, maar op zijn Frans is het natuurlijk engagement. En dit gaat over een artiest die niet wat bang was om zijn stem te laten horen. Daniel Balavoine. En hier is hij met La Ziza.

0: Studios. Geen ander wist wat het was om een bekende ster te zijn. Dat was Frans Gall met Hong Kong Star.
1: Bekend of herontdekt, klassiek of modern. Iedere maand kiest J'aime les chansons één artiest die in de schijnwerper staat. Ga er maar even goed voor zitten, want dit is de artiest van de maand.
0: Ja, deze maand zetten we in J'aime les chansons een artiest in de schijnwerpers met een stem zo ruw als schuurpapier en tegelijk warm als een haardvuur. Geboren als Pierre Garand op 26 juni 1972 in Sherbrooke, Quebec, kennen we hem allemaal als Garou. Zijn grote doorbraak kwam in 1998 toen hij de rol van Quasimodo speelde in de musical Notre Dame de Paris en zijn vertolking van Belle werd een gigantische hit. Garou's stem herken je uit duizenden, rauw, doorleefd en vol emotie. En hij schakelt moeiteloos tussen pop, chanson en rock en werkte samen met grootheden als Celine Dion, Michel Sardou en zelfs Bryan Adams. We luisteren naar 5 prachtige nummers van onze artiest van de maand en we beginnen met zijn grote solo-hit Seul.

Ja, Seul, een nummer over eenzaamheid, maar gezongen met een enorme kracht. Ja, en ik zei al dat hij heeft samengewerkt met grootheden. En dit is misschien wel zijn bekendste duet, samen met Céline Dion, Sous le Vent.

applaus voor Celine Dion en Garou. Twee stemmen die fantastisch bij elkaar passen. We gaan naar La Dieu. Dat is uiteraard ook van Garou. En ik draai dit in het kader van de artiest van de maand. MUZIEK

geluisterd naar J'aime les chansons en ik ben nu bezig met de artiest van de maand. Het was Garou met Demande au soleil. En we sluiten dit prachtige blok af met een nummer waarin hij zichzelf helemaal blootgeeft. Je suis le même. Dit was het laatste nummer van Garou van deze uitzending in het kader Artiest van de Maand.

En na onze artiest van de maand, Karoo, keerden we terug naar het thema van vandaag. En dat is media. En dat zie ik vrij ruim. Het gaat over de media zelf, maar ook over artiesten die door de media eigenlijk bekend zijn geworden. En ja, media helpen natuurlijk altijd mee om de bekendheid van een artiest te vergroten. Dit was Yves Simon met Mass Media Song. We schieten al op naar het eind van het eerste uur en we gaan nu naar het geschreven medium. We gaan naar Francis Cabrel met C'est écrit.

Ja, dat was Gilbert Montagnier met Les Sunlights des Tropiques. En ja, hij was ook een actief politicus, dus verscheen regelmatig in de media. Het laatste nummer van dit eerste uur, en het gaat over media. En als je in de media verschijnt met een mooie foto, dan voegt dat natuurlijk wel iets toe aan het artikel wat over je geschreven wordt. Dit is Barbara met Si la photo est bonne.

Welkom terug bij het tweede uur van J'aime les chansons. Vandaag draait alles om media, communicatie en woorden. En woorden die kunnen fluisteren, raken en soms levens veranderen. Dit was Françoise Hardy met Message Personnel. Alsof je meeluistert naar een brief die nooit verstuurd werd. Woorden die rechtstreeks het hart binnenkomen. En woorden die kunnen ook gedeeld worden, versterkt, uitvergroot. En dit is een bijzondere samenwerking tussen Mylène Farmer en Silou. Het is volgens mij half Engels, half Frans, maar het heet Lemo.

0: Ja, dat was Passy. En dat is een Frans-Congolese rapper, zanger ook, componist, producent, acteur en regisseur. En hij wordt door de pers eigenlijk beschouwd als een van de grondleggers van de Franse rap. Net als bijvoorbeeld Assassin en MC Solar. En hij komt straks nog een keer terug in een duet samen met Calogero. Dan gaan we verder met een artiest die ik eigenlijk heb ontdekt dankzij de groep Chansons. Het is Hubert Félix Thiéfaine. En ook met een wat verouderde manier van communiceren. Hij heeft het over Telegram. Het heet ook Telegram 2003, dus 2003. Als ik het goed heb gezegd, 2003.
1: Pensé à toi depuis ce matin de juillet.

was een artiest die zelf zong over beroemd worden, gehoord worden, gezien worden. Het was Daniel Balavoine met Le Chanteur. Juist de droom van elke artiest. Gehoord worden via de radio, via de media of via jou natuurlijk. En soms confronteert media ons ook met de realiteit van de wereld. Dat geldt ook voor Stromae, die natuurlijk al een tijdje uit beeld is vanwege mentale problemen, zal ik zeggen. Ik weet eigenlijk niet hoe het momenteel met hem gaat. Een tijdje terug las ik dat hij terug zou komen, maar dat is alweer een paar maanden terug. Dus afwachten in ieder geval. In ieder geval zingt hij hier met Fils de Joie.

0: passie, trop jeune pour mourir.
1: Ja, ik had het al eerder aangekondigd. Passie hebben we net gehoord eerder. En nu in de samenwerking met Calogero, met Fas à la mer. Een nummer dat blijft resoneren, denk ik. En soms zijn het niet de grote woorden, maar juist de woorden die niet gezegd worden. En dan heb ik het over Christophe met Les Mots Bleus.

Ja, ik weet niet of je zijn stem hebt herkend. En je wist wellicht ook niet dat hij in het Frans zong. Maar dit was Demis Roussas met On écrit sur les murs. Geschreven op muren, maar gehoord via de radio. En gedeeld via media. Ja, vandaag speelt een groot deel van ons leven zich online af. En soms zitten de mooiste ontdekkingen niet in de grote studio's, maar ergens verstopt tussen de digitale lijnen van het internet. En ik weet er niet eens hoe ik haar naam precies moet uitspreken, maar Lenaïque of Lenaïque is zo'n artieste. Een stem die je niet elke dag op de radio hoort, maar die des te meer blijft hangen. Het is een nummer dat perfect past bij deze tijd, want het heet Internet. Zij is een Franstalige artieste die zich beweegt in de wereld van chanson, pop en lichte electro-invloeden. En haar werk is eerder kleinschalig en artistiek en vaak te vinden buiten de grote hitlijsten. En natuurlijk hier bij J'aime les chansons. Dit is Lenaïque met Internet.

We sloten af met een klassieker over idolatrie, over fans, sterren en de magie van muziek. Dat was Michel Berger met La Groupie du Pianiste. En zo eindigt deze reis door de wereld van media, van Telegram tot Timeline, van fluistering tot virale hit. Dankjewel voor het luisteren. Blijf dicht bij de muziek en laat je af en toe even niet leiden door het scherm, maar door het geluid. A bientôt bij J'aime les chansons.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale omroep Goorlen.

Droom op Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorle.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Maandagavond 7 uur.
1: Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen.
0: Yes.
1: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie. Drukte die we hebben.
2: Ja, okay. Jij.
1: Ja, maar niet minder. Ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
1: Zo. Ik even terug.
3: Wij werken ook.
2: Wij werken elke nacht.
3: Op een andere manier.
1: Oh.
2: Maar we hebben ook altijd vakantie.
1: Ja. Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we daarmee beginnen. Heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
1: Illegaal gestoten drank.
2: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
1: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
2: Ja.
1: Hey, ook niks met de maan te maken.
2: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan het dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
1: Kijk, daar helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
1: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: kijken. En van de heel de Moonshine en Sweet Thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets doorgaan. Van iets van doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
1: Vredige licht. Ja, dat laten we nu horen. Dat is een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Het nietjescore.
1: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Want ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
1: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik zeg. Ik kan daar verder geen oordeel aan vast, hè.
2: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover. Even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
2: Nee? Nee. Maar jij ook goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt.
2: Nee, want we werkten allebei. We moesten wel gewoon, Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
2: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
2: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
2: Dus maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hey, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hey, Staple Singers.
1: Ja.
0: I'll take you there.

0: volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, hoe noem je het ook? Gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt de gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig gooi je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness, de Style Council.

0: Head Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij heeft hij deze muziek is. Want hij heeft een heel hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denkt hij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staan.
2: Maar je kunt het horen. Je kunt het horen, daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die. Daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in een tel gebeurd zijn.
2: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, hetzelfde beetje. Ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel leuk. Met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die door een hoppeltje moeten springen. Jazz, alles. Alles zit hierin. Vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry, even voor jouw playlistje... Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week kapot.
2: Ja, nou, dat geeft niks.
0: Zullen we dan van deze week naar volgende week?
2: Dat is goed.
0: Ja?
2: Hé,
0: Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer. Volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker. Een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Boussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja,
2: van Solomon.
0: Ja, met de cover. Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En ja, wel mooi. Ik neem je mee naar Zomersklanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania All-Stars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania All-Stars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, tja, tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige. Het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf. Dus ja,
1: natuurlijk. Inderdaad, wat je zegt, het, ja. 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter kiezen zitten en je kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeggen met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: We zitten nog wel weer op de razenbaan.
2: Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook nieuw gemet moet spreken. Hè? Ja.
0: Nee,
2: Galil. Ik dus ben al zover al.
0: Galil.
1: Of dat wel.
2: Ja. Ja, nou, oké. Okay. Galil, zullen we het maar zeggen. Ja. Galil, ja. Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A soul that's been abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. En Galil die komt uit Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus ik wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja. Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige... apolitiek. Het is geen politiek. Apolitiek, humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een hele mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar ben je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar.
1: Onthoud
0: je een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je nou die naam.
2: Ja.
0: Hé, en de volgende, dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid door een nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje,
0: dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. Yep. En
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: Ja, dan waren jij eigenlijk op deze maandagavond zo op Naughty Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: Eén tote blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Ik ben de hele DJ hier, de technicus.
0: Ja, valt me wel de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Maar ja, weinig. Heel weinig.
2: Ja, maar we doen het wel.
0: Ja. Dus
2: niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat... Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en eigenlijk nooit. Dus zo af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt... Hij heeft zelfs aan sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken... de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja,
0: echt. Roland, als je zit... Ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze... Ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

ogen op. Ben er grijs van geworden, ging steeds op de loop. Bij Janine, Josephine, of wie het ook was, zocht ik altijd opnieuw naar een mals groene.

0: de zee.
1: Ja, leuke, heel leuke tekst.
2: Ja, ja, ja, ja, hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt poppenamusement.
1: Ja, en hier is het gras groen nog bij de ergens anders.
2: Ja, er zitten een hoop wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Ja, hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Dat hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, weet ik niet in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal wat na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En ja, dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. Hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
1: Ik weet niet of ik, oh jawel, nee. Nou, jawel, nee, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. We gaan, naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja. En het is eigenlijk, eigenlijk toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Maar dat hij de gesneuvelde... Hè,
2: de ziel.
1: En dit is een nummer, Peace to the World. Ik denk van, daar volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is een telg uit de Elman familie.
1: Een zoon, hè?
2: Ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
2: Greg.
1: Greg Elman. Ja, ja. Klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan horen.
1: Dat kunnen
2: we
1: wel horen, dat het met Elman Brothers invloed heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vaderlief, denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.
1: Zou het nu kunnen.

luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl. De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond, van 8 tot 10.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij. Maar, dat is een keuze voor jou, dit, hè?
1: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
1: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
1: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
1: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
1: Ja, hij is ook kind van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
1: En The Indications.
0: Ja, ik ken
1: als
0: dat.
1: Drummer.
0: Komt allemaal van het Coal Mine label.
1: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zitten allemaal van dit soort muziekjes.
1: Ja, dat
0: ook het nummer van laatste
1: nummer. Toeval bestaat niet. Bestaat niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
1: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
2: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
2: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel ik die van Bert.
2: Bert, ik wou net zeggen. Dat is broert. Oh, nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
2: Sweet Dreams. En dat is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
2: Ja, nee, maar ja, het andere moeilijke woord.
0: Ja.
2: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
2: Ja, het is een unieke stijl, zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld is opdaten tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
2: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een makeover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, die heeft zwaar leven gehad. Dus zal hij het nog gemaakt hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sans pas salé.
3: Zydeco.
1: De ene keer?
0: Ja, zomaar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zeiden jullie, hé, dat is mut. En dat is niet zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja.
1: Maar het is,
0: maar
1: wel
0: is niet zo raar. Het is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glamrock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat het gewoon echt
1: leuk.
0: Ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak van Mick Jagger. Hè? Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dat is vrij lang. Maar dat is een live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder in de toelichting?
1: Hoe verder in toelichting, nee.

0: Geweldig. Zou dan nou nog echt 20 seconden applaus zijn? Of kunnen we daar gewoon wegschuiven? Ik denk het wel.
1: Dat was aftiteling, hè?
0: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
2: Ook durf ze niet te zeggen.
0: Hij zei nog iets, maar...
2: Van de farewell.
3: Ja, volgens mij wel.
0: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessies. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
2: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
0: Oh, lekker, gitaarmuziek.
2: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album, is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
0: Ja, zeker weten.
2: Heel recent.
0: Herinneringen waren op.
2: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding. Het
1: is herinneringen maken, hè?
0: Ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
2: Ben ik elke dag mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven. Hey,
0: tough life.
2: Ik ga het daar maar eens even naar luisteren.
0: Ja. Zullen we dat doen?
2: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven, als je luistert. Fijn.

Bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven. Dit. Red Devils, Live at King King. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja.
1: Oh, hier kan ik zo blij van worden.
2: Lekker.
1: Ja, gewoon huppakee, afpikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van... hey, er is techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer...
3: Ja, precies.
1: Ik word je heel blij van.
3: Ja.
1: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
2: hij stond er net wel. Maar.
1: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
2: Ja.
1: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
2: Deze.
1: Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
2: Dan. Ja, inderdaad. Dan gaan we helemaal terug naar de soul.
1: Kijk eens aan.
2: Soul, disco, funk, blablab. Edwin Starr.
1: Ja, waar kunnen we hem van kennen?
2: Contact.
1: War. Yeah.
2: Happy.
1: Ja, inderdaad. Maar dit...
2: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekende, maar van hem.
1: Volgens mij soundtrack van de film.
2: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
1: Ja. Nou, dan gaan we toch gewoon luisteren.
2: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè, en dat vind ik een leuke programma. Dat we daar gewoon samen stellen en iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja, Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou je best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: In Memphis? Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul, aan de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres. En...
1: Hij is nou toch topsporter met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden, en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het, als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
2: Hey, okay.
3: Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
3: Okay.
0: Oh. Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
3: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healey Band.
0: Yes. Inderdaad.
3: Jeff Healey, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed hij. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
2: Nee.
3: Tegen een jaar na zijn geboorte.

0: een jaar later kreeg je een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
1: Oké.
2: Zo.
1: Grote dus ziekte.
2: Ja. Ja, dat is zeker.
1: Ja. Ja, ik ken Jeff, jullie zitten op een stoel met zijn gitaar op schoot.
0: En zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan. Hè?
1: En een en al beleving.
0: Een en al, ja goed, ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
1: Een beetje goede bluesmuzikant. Heeft daar Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder bijvoorbeeld. Mirage. Maar ja goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord. Nee. Ja, hij stond blijkbaar in een lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van, hey, die noemde de kerel bij zijn naam. Ja. Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou die wel degelijk echt blind zijn?
1: Ja, it's a wonder.
0: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
1: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
0: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
1: Ja, maar een Beatle.
0: En het is wel een Beatle. Maar
1: en nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
0: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
1: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
0: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
1: Nee,
0: staat
1: nergens.
0: Ja. Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
1: Ja.
0: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dus in jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstel zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
2: Ja goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die er ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
2: Die kan het dan gewoon. Wel.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
1: Ja.
0: Zo zei je, uit jou, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrek van het album. Ja, ik was daar. Ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
1: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, een semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
1: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
1: Dank aan Maurice White. Die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot.
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
1: Er was nog een leuke bezetting van 9 man. Ja. Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
1: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
1: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te luisteren.
0: Nou, we gaan de mensen thuis plezier
1: yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Fire. Dit is echt. Ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd een bepaald soort, minstens zo vind ik het, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja, maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth, Wind & Fire hebt gehad?
2: Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Had.
0: Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Ik ken hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: In My Bonnie over the Ocean. Had.
0: Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit.
1: And, I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Yeah, dance like, I Feel Like Dancing. Yeah. Wel een heel andere Liquid Gold.
0: I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California. Ja.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: klachten via lokaleomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

You know, I want your money.

0: We zijn er weer.
1: Goedenavond.
0: Zondag.
1: Hallo. Welkom bij de 367e aflevering van Le In It Live.
0: Ja.
1: Hey, goeien Hendel.
0: Ja, goeien Hendel, ja, vandaag.
1: Klap dan nu, handje klappen al.
0: Ja, we hebben het niet over de componist vandaag, maar
1: nee, die had er ook nog gekund als achtergrondmuziek. Ja. Had ook nog wel leuk geweest.
0: Ja.
1: Gemiste Hendel. We hebben het over handel, kopen, verkopen...
0: Ruilen.
1: Alle
0: soorten van
1: handel. Dat was nog wel een goede geweest.
0: Volgende week is het in Tilburg, de Meimarkt.
1: Ja, een van de allergrootste handelsplekken. Die handelt in de meest absurde shit. Die je maar van een zolder af kunt halen.
0: Lekker troep kopen.
1: Bijvoorbeeld. En soms de gouden pareltjes die je dan misschien nog tegenkomt.
0: Nou, ik ben nog nooit echt met de Meimarkt iets tegengekomen waarvan ik dacht, nou, dat is echt leuk. Het is altijd zooi.
1: Nou ja, ik heb ook wel eens... Nou, soms heb je goede scores gewoon voor dingen die praktisch en nuttig zijn. We hebben vorig jaar of twee jaar geleden of zo een klein poppenbedje gekregen trouwens. Want dat was het eind van de dag, moest weg, mochten we zo meenemen.
0: Okay.
1: En ons konijn, ons huisdier konijn, die zit daar elke dag in.
0: Oh,
1: dus dat is echt een wonderschone goede score op de Meimarkt geweest. En zo er en daar wat plaatjes en singeltjes en zo... Die ik ook nog wel regelmatig in de relatie heb.
0: Ik zoek nooit naar vinyl op de Meimarkt, omdat ik daar dan het geduld niet voor heb. Dan loop ik rond en dan denk ik van oké, ik wil gewoon
1: kijken wat er
0: kijken
1: is.
0: En,
1: Je hebt een paar verschillende strategieën natuurlijk, hè, op de Meimarkt. Je hebt de koopjesjager, die gewoon op zoek gaat naar het goud en iets wat voor iets duurs voor goedkoop. Of je hebt inderdaad de troepschepper, zoals jij. Gewoon de meest absurde shit kopen.
0: Voor 10 cent een ei, een plastic ei. Prima.
1: Zoiets. Of iemand inderdaad die echt iets heel specifieks op zoek is. En die dus echt op zoek gaat naar dat ene object.
0: Ja,
1: en soms dan ook met lege handen thuis komt.
0: Serieus, je gaat alles langs echt heel de nacht echt zoeken naar coole dingen.
1: Of naar goede deals.
0: Ja.
1: Ja, ik ben wel van mening dat je er het meeste... Het effectiefste Meimarkt is als je 2 of 3 items van tevoren bedenkt van oké, zoiets, dat wil ik. Proberen te vinden. Want dan maakt het je zoektocht wat gerichter, zeg maar. Dan filter je de rest er ook een beetje uit. Als je niet op zoek bent naar glazen of kopjes of bekertjes, ja, dan hoef je daar ook niet naar te kijken, zeg maar.
0: Nee.
1: Kun je die kramen links laten liggen, bij wijze van spreken. Als je op zoek bent naar bijvoorbeeld naar een specifiek spel of zo, naar een bordspel of zo. Hè, dat is ook wel een ding voor de Meimarkt. Van die dingen die je wel zou kunnen gebruiken. Maar het te duur is of vindt om het als nieuw te kopen. Om helemaal nieuw te kopen. En dan zal er vast wel iemand zijn die er vanaf moet. Ja, dan kun je er misschien eens gelukstreffer maken.
0: Of boeken.
1: Boeken. Dat wil ook wel. Ja, daar kun je sowieso wel goed aankomen. DVD's ook wel.
0: Ja.
1: Als je echt op zoek bent.
0: Lastig is dat dan niet gerangschikt liggen. Dus dan moet je echt...
1: Ja, dan moet je echt graven.
0: Alle hoezen lezen of alle kaften lezen om te weten welk boek het is.
1: Ja. Ja, je moet wel... Er zijn ook echt wel de Meimarkters die de koplamp aanzetten. Hè? En dan ook inderdaad wat jij zegt, s'nachts al op pad gaan. En,
0: ja.
1: Of om 5 uur, 6 uur. Hoe laat gaat die open op zaterdag?
0: 10 uur pas volgens mij.
1: 10 uur? Nou ja, die staan dus om 9 uur al te trappelen.
0: Ja.
1: En die gaan dan gewoon woest door. Met een daklamp of met een koplamp. En dan...
0: Dus jij dan een keer willen staan als verkoper?
1: Ja, het lijkt me wel heel leuk. Het lijkt me wel heel leuk om dat een keer te doen. Maar ik weet niet of ik het dan in mijn eentje van die 12 uur lang zou volhouden.
0: Nee, het is echt...
1: Want het is echt lang. Het is echt van... Het is, nou ja, het is 12. Het is 18 uur volgens mij.
0: Het is echt lang.
1: Want het is van... Nee, het is van 10 uur 's avonds tot 5 uur de volgende dag.
0: Ja.
1: Dus het is 7... Ja, het is bijna 18 uur.
0: Ja, het mooie is wel dat de verkopers zelf ook steeds dronkener worden naarmate ze lang zitten.
1: Ja, dus zeker in die zondagmiddag is iedereen zijn stem kwijt.
0: Ja.
1: Ik heb ooit nog eens, daar heb ik echt spijt van gehad, dat ik die toen niet heb gekocht. Maar dat was gewoon omdat ik hem niet mee kon krijgen op dat moment. Maar er was een kraam en die hadden zo'n ijsko.
0: Oh,
1: die je voor de prietstaak zeg maar ziet staan.
0: Gaaf,
1: die hadden ze daar staan te koop. Hij moest 100 euro kosten. Ik dacht toen nog, dat is eigenlijk veel te veel. Ik had hem eigenlijk gewoon moeten afdingen naar 1,80 euro of zo. Had ik hem gewoon moeten kopen. Want zo'n absurd cool ding om te kopen op de Meimarkt. Dat had me echt vet geweest.
0: Maar ja, dan heb je dat. En dan je gaat niet thuis in het zicht zetten of zo.
1: Ja, of in de tuin. Een leuk tuinobject. Denk ik zo. Nou goed.
0: Ik
1: heb hem niet gekocht, dus...
0: Erin zou krijgen.
1: Ja. Nou ja, die van mij die houdt van ijs. Dus die zat er zelf ook al een beetje naar te kijken. Van, als ik hem kan kopen, wil ik hem eigenlijk wel. Als hij niet te duur is. Ja, had het eigenlijk bij elkaar moeten liggen. Gemiste kans. Heb je zelf ook ooit iets op de mijnmarkt laten liggen? Of juist gescoord voor een hele goede prijs? Laat het ons weten. De nummers staan in beeld, maar voor de mensen die meeschrijven. Dus je kunt ons bellen op 013-534-1344. Kom je direct de studio in de lijn. Als je bellen eng vindt, als je belangst hebt, als je een Gen X bent of Gen Z, kun je ook gewoon een appje sturen. Dus 06-4760-9897. Het nummer staat in beeld. Dus als je bij ons of je de zender meekijkt op lokale omroep Goorlen TV, op Log TV, of misschien via twitch.tv/leinitlive, dan kun je ook ons via de stream zien.
0: Ja.
1: Gewoon online. Als je daar al een Twitch-account aan hebt gemaakt, kun je ook daar in de chats gluipen. Is ook natuurlijk welkom. Doe dat vooral. Wij lezen alles.
0: We lezen alles en bespreken het ook hier.
1: Zeker.
0: In de uitzending live.
1: Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Wie ook wel eens dingen bespreken, Black Label Society.
1: Of die ook wel eens live zijn misschien.
0: Ook wel eens.
1: Ja, ik weet niet, staan ze dit jaar nog ergens op een groot festival? Weet je dat toevallig? Staan ze misschien op Graspop of zo? Dat vind ik wel iets.
0: Ja, of op Dynamo of zo.
1: Nee, niet op... Ja, misschien ook wel. Weet ik niet. Misschien dat we daar ook nog wel wat aandacht voor zullen hebben.
0: Zeker. Ja, het is echt zo'n band die dan altijd wel op een festival staat. Ik heb ze ook al vaak live gezien.
1: Is dat niet met die gitarist van Black Sabbath? Zach Wild?
0: Zach Wild, ja. Klopt.
1: Ja, die gaat helemaal wild.
0: Hey. Maar het is wel echt een hele leuke liveband. Ja. Maar het is ook net als Motorhead vroeger was. Daar zijn ze weer. Black Label Society.
1: Ja, precies. Het is geen slechte band, inderdaad. Maar het is ook wel een beetje... That's what it says on the tin, zeg maar. Het is ook geen... Je zult geen verrassende show van Black Label Society zien ooit.
0: Stoere motorrijders, coole riffs.
1: Ja.
0: Prima. Drinken, muziek. Mocht je zelf dorst hebben, dan kan je dat nu je glas gaan vullen. Want hier is Black Label Society met Salt My Soul.

0: Yes, Alabama Thunder Pussy was dat, met Creed.
1: Zo'n subtiele bandnaam, hè?
0: Ja, dat is, vind ik dus het jammer bij deze band. Het is een hele vette band, maar ik kan er geen shirt vandaan omdat ik gewoon die naam zo kut vind.
1: Hé. Hey. Omdat die kut is? Omdat het een pussy is?
0: Ja, het is... Dat is zo'n bandnaam...
1: Daar kun je niet met een goede smaak mee wegkomen, nee.
0: Nee, van... seks.
1: Ja, precies. Ja, wat ik dan weer grappig vind, want ik heb ook een bandshirt van een toerende gelegenheidsband. En die heet Generation Sex.
0: Dat is wel grappig.
1: Ja, maar dat is dan weer... Vind ik minder provocerend.
0: Ja.
1: Maar het heeft wel het woord seks. Ja, erin. Maar... Dan is het minder in your face dan Thunder Pussy.
0: Ja, precies. Het is gewoon... tenzij het een band was... Full female, dan zou je kunnen zeggen, dan is het nog tot daaraan toe.
1: Wat, Alabama Thunder Pussy?
0: Yeah.
1: Ja, want je hebt ook nog zo'n andere band. Heet ook iets met... Pussy. Zitten ook vrouwen in die band. Best wel voluptueuze vrouwen. Weet je welke band ik het over heb?
0: Nee.
1: Stond er vorig jaar nog op Shock, volgens mij. Kom ik zo even op terug. Weet je even niet meer?
0: De hoes van Alabama Thunder Pussy van daarnet. Ja, die hoes is wel echt vet.
1: Sorry, ik moest er heel erg achter lachen. Open Fire, waar hij heeft een mes en een goede dag.
0: Ja, het is echt...
1: Of een, hoe heet zo'n ding, een goede dag?
0: Een vlegel, toch?
1: Ja, volgens mij is het een goede dag of een maandag of zoiets. Zo'n bol met zo'n die spikes.
0: Ja, je hebt er eentje die dan een bol op een stok is.
1: Ja.
0: Je hebt eentje die met een ketting.
1: Ja.
0: Ja, een vlegel heet het volgens mij.
1: Oké. Okay. Je kunt mij alles wijs maken. Ik geloof het meteen.
0: Super Viking, old school, medieval.
1: Maar het is niet zo Viking-y, deze band. Het is juist meer gewoon stoner metal eigenlijk.
0: Ja,
1: gewoon, ja, klopt. Gewoon heel toegankelijk. Maar ja. jij kwam hier dus met Alabama Thunder Pussy. Maar toen moest ik denken aan de band
0: Thunder Pussy.
1: En die hebben dit artwork. Ik weet niet of je dat bij
0: die
1: hebt.
0: Ja, die komt eraan.
1: Deze.
0: Ja.
1: Dit is wel een all-female band. En ze zeggen zelf... We zijn geïnspireerd door de jaren 70 hard rock. Dus het is een beetje die hoek zit je in, zeg maar.
0: Ik vind wel dat ze allemaal...
1: Nashville Pussy moest ik trouwens aan denken. Pussy. Dat is degene ik bedoelde.
0: Ik vind deze hoes... Ik vind omdat ze allemaal een andere gezichtsuitdrukking hebben. Ja. En zeker die met de mond open vind ik echt heel aanstellerig eruit zien.
1: Ja, oké, fair. En dan ook nog een slang.
0: Ja.
1: Ja, niet slang naar kijken.
0: Goed, ik haal deze vlug weg. Want
1: laten we weer even teruggaan naar onze eigen porums.
0: Maar de nummer heet dus Greed.
1: Ja.
0: Ben jij hebzuchtig?
1: Weet ik niet. Ik kan niet zeggen dat ik het niet ben. Niet volledig niet, zou ik zo zeggen. In niet volledig niet. Hebzuchtig of hebberig?
0: Dat is wel hebberig dan.
1: Het is wel een distinctie, hè. Kijk, hebzuchtig is meer van... Ik wil alles hebben en niemand mag iets anders. Niemand mag het hebben, alleen ik. Maar soms word ik wel hebberig. Hè? Dat ik denk, dit wil ik. Ik wil dit heel graag hebben. Geef het aan mij.
0: Ja.
1: En ik koop het... Ik koop het of ik pak het of omdat het kan.
0: Ja.
1: Ik kan het betalen, ik wil het, ik doe het.
0: Ik koop het.
1: Ja. Ik ben daar soms wel gevoelig voor. Jij ook wel, denk ik.
0: Ja. Soms, ik hou niet echt van fancy elektronica, maar magickaarten of platen.
1: Ja, zeker. Dat bedoel ik met albums of met merchandise of met dingen die je verzamelt of waar je in hobby't, zeg maar.
0: Ja.
1: Daar wil ik wel gewoon... als ik het wil hebben, dan ga ik het halen. Maar ik ben niet zo onverzadigbaar. Dat ik ook gewoon maar blijf uitgeven, zeg maar. Er is wel op een gegeven moment dat ik wel zeg... Oké, het is wel even genoeg voor nu.
0: Ja.
1: Dus dat er zit wel een grens aan, ja.
0: Ja.
1: Ik ben niet het onverzadigbare koopmonster, zeg maar.
0: Van ik ga shoppen en ik kom met 10 tassen thuis en ik heb eigenlijk steeds...
1: Ik koop gewoon alles wat ik tegenkom en wat ik maar wil en geen rem op. Nee, er zit wel af en toe een rem op. Ook al kan ik het wel bekostigen... Ga ik niet, maar dat is gewoon misschien meer een soort frugalness van wat ik uit vroeger van thuis mee heb gekregen of zo. Soms moet je even wachten met iets kopen in plaats van... Soms is de de wens om iets te hebben beter dan het de heb instant gratification van het kopen.
0: Ja.
1: Wat, snap ik bedoel? Ik bedoel, er zijn best wel... als je het dan hebt over verzamelen en over vinyl, over platen en zo. Er zijn een aantal platen die ik wel zou willen hebben in mijn collectie. Maar heb ik met mezelf afgesproken. Die moet ik dan in het wild tegenkomen.
0: Ja, ja.
1: Weet je wel? Ik bedoel, ik kan makkelijk op een online verkoopplatform gewoon zo aftikken en het dan bij iemand kopen en dan heb ik hem. Maar het is toch dan is het de thrill of the hunt, weet je wel? Dan is het weet je wel?
0: Als je hem dan zelf tegenkomt, dan wil je hem eigenlijk ook niet krijgen. Dan wil je hem eigenlijk zelf vinden ergens.
1: Er zijn er wel een paar waar ik denk, die mag iemand best voor mij kopen, want het is wel duur. Maar of het is lastig aan te komen. En als iemand hem vindt en hij kan hem kopen, hè, net zoals ik jou laatst belde.
0: Ja.
1: In de platenzaak voor de verzamelaars van Brown Acid. Die moeilijk te vinden en te krijgen zijn. Ja. En dan moet hij gewoon meegenomen worden.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, het zelf opgraven van een schat is wel dubbele bonus. En dat vind ik ook wel leuk, ook weer aan de mijnmarkt straks. Dat je niet per se met een plan daar naartoe gaat, maar misschien graaf je net die ene parel op. En jij hebt daar niet het geduld voor om al die bakken af te bladeren
0: nee,
1: en zo.
0: Niet, nee.
1: Maar ik vind dat wel juist, dat vind ik juist de thrill of the hunt. Van, hey, misschien... Kijk ik net in die ene krat of in die ene bak onder een tafel waar ik net die ene...
0: Dat je net toevallig...
1: Net dat goud pareltje vindt voor een paar euro. Dat is wel cool.
0: Ja, ja zeker. Dat je voor een euro iets koopt,
1: ja.
0: Wat dan eigenlijk kei van geld waard is.
1: Nou ja, het gaat me niet om het monetaire verschil, zeg maar. Ja, ik bedoel, dat je een plaat koopt voor 2 euro die je later opzoekt dat die 200 euro waard is... Maar als het een plaat is die je niet had willen kopen, of niet per se had gehoeven, ja, dan is het leuk dat hij meer waard is, maar dan voegt het niks toe aan mijn collectie. Niet.
0: Ja, ja.
1: Ik koop liever een plaat die ik niet verwacht had dat ik zou kopen en dat die heel cool is. Dat vind ik dan leuker. En dan hoeft hij niet eens zoveel waard te zijn, maar als het dan leuk is.
0: Voor jezelf dan de waarde, inderdaad.
1: Juist. Ja. Ja, en dat is het leuke. Dan krijg je van die hoes, wat wij noemen hoeskoopjes. Hè?
0: Ja.
1: De hoes ziet er cool uit. Hij was 2 euro. Nou, dan koop ik hem gewoon. En dan, als de muziek dan ook nog gaaf is, dan...
0: Ik heb het al lang niet meer gedaan trouwens, op de hoes iets gekocht.
1: Ja, ik heb het wel een paar keer nog gedaan de laatste tijd. En het is ook een paar keer goed uitgepakt ook.
0: Ja, ik heb een paar keer daar zo

0: Of 15 euro voor een hoeskoop vind ik eigenlijk nog veel.
1: Ja.
0: Of eigenlijk.
1: 2 euro voor een hoeskoop.
0: Ik denk dat ik tot 5 euro, misschien maximaal 10, als ik echt denk van een heel vette hoes, zou ik nog wel gaan. Tot maximaal, denk ik, 10. Ja, 7,5. Laten we zeggen 7,5 euro.
1: Ja, dat doe je met al
0: met afdingen, hè? Ja. Maar zeg, ik zou zeggen, max 5 tot tussen de 5 en 7,5 euro voor een hoeskoop. Als ik de hoes cool vind, maar ik ken het niet en het is duurder, dan laat ik het staan.
1: Ja.
0: Dus ik vind 15 euro dan ook wel echt een flink risico heb genomen. Ja, soms betaalt dat zich uit en soms ook niet.
1: Ja.
0: Dat is het risico, dat is de gok.
1: Wie je wel uitbetaalt als je sell-out bent...
0: Ribbit Fish. Ja, een band die al heel lang niet meer aan het optreden was.
1: Oh.
0: Maar een paar maanden geleden, of vorige maand ergens... doken zij allemaal, alle leden samen bij een of andere feest op. Foto gemaakt met alle huidige leden, vorige leden, bestaande leden, weet ik veel. Een hele grote groep, allemaal Ribbit Fish guys. En toen kondigden ze dus aan dat zij op de Vans Warped Tour, een groot rondreizend festival in Amerika, wat lange tijd een van de grotere festivals was voor de alternatieve jeugd in Amerika.
1: Ook in Nederland al een keer geweest.
0: Ook in Nederland een paar keer geweest. In Eindhoven was dat toen een klokgebouw.
1: Ja.
0: Maar in Amerika is het decennia lang heel groot geweest. Heel veel bands zijn daar begonnen. Punkbandjes, poppunkbands en zo. Bij een springplank gevonden. Ska-bands ook overigens. En Real Big Fish heeft aangekondigd dat ze dus een aantal data van de Vans Warped Tour meegaan.
1: Oh, cool.
0: Weer gaan spelen, weer gaan optreden.
1: Dat ze naar Nederland komen. Het is altijd wel een leuk feest geweest.
0: En ze hebben dus ook gezegd dat ze, of in ieder geval wat ik ervan heb begrepen, is dat ze ook weer gaan werken aan nieuwe muziek.
1: Ja,
0: dus dat zou, moeten zeggen, nieuwe muziek is een nieuw album, is een nieuwe tour, is hopelijk dus weer een kans. Om ze weer een keer in Europa in ieder geval te zien.
1: Volgend jaar Jera, volgend jaar Brakrock.
0: Ja, als ze inderdaad met nieuw werk uitkomen, dan zit één van die twee er minstens in. Ik denk eigenlijk misschien nog wel eerder Brakrock dan Jera.
1: Ja.
0: Want Jera is toch meer, neigt toch meer overwegend naar de hardcore en de punk.
1: Ja.
0: En de afgelopen edities van Brakrock hebben toch echt wel de nodige ska in de gelederen. Daarover gesproken trouwens, dat onder het mom van het nieuws nog even. Laura Jean Grace, voormalig Against Me frontpersoon.
1: Ja.
0: Solo werk nu. Die kwam vorig jaar met een nieuw album. Ze ging toeren. En was aangekondigd voor Brakrock.
1: Ja.
0: Maar zij heeft halverwege de tour besloten om de tour stop te zetten.
1: Oh, waarom?
0: Ja, dat is mij niet helemaal duidelijk. Er is wat oneenigheid volgens mij binnen de band.
1: Oh.
0: In de bandleden of misschien met haar zelf persoonlijk. Er waren persoonlijke overwegingen om die tour stop te zetten. En waar zij zei van ja, ik voel me niet meer veilig en afprettig.
1: Oh.
0: On the road. Dus ik ga nu naar huis. Ik stop er maar. Ik zet er een streep onder. En daarmee niet alleen de Amerikaanse data, maar dus ook de Europese data. En waar je dus ook helaas Brakrock. In ruil daarvoor hebben we wel, en daarom dat ik erover begin, 2 ska-bands in ruil gekregen. Dat waren Talco.
1: Oh, dat is wel leuk.
0: Uit Spanje of Italië. Ja, in ieder geval daar ergens die regio, in Portugal misschien. En Jaya the Cat.
1: Oh, cool.
0: Een redelijk makkelijk benaderbare invals bij ska band, denk ik zo.
1: Ja.
0: Het grootste deel komt uit Amsterdam. Dus die zijn ook niet ver weg.
1: Wel een leuke vervanger in ieder geval.
0: Prima vervangingsband, maar ik had toch liever Large and Grace gezien eigenlijk. Ik heb ze nog nooit live gezien, dus ik had dat graag een keer meegemaakt. Zeker op Brakrock lijkt me dat wel heel vet. Het mag niet zo zijn. Wie dus misschien wel in de toekomst weer ergens te horen en of te zien zijn. Ribbit Fish, met uiteraard Sell Out. Daarna uit Zuid-Afrika, de band Half Price met So Hard It Hurts. Maar eerst, Ribbit Fish, ja, kom maar.

0: Ja, leuk. De toasters.
1: Sorry. Ja, zeker. Als je nog een stuk brood hebt, dan kun je hem erin gooien.
0: Ja.
1: Hey. De toasters, inderdaad. You're Gonna Pay. Met Bucket als zanger. En alle andere bandleden zijn volgens mij inmiddels alweer vervangen door Nederlanders, volgens mij weer.
0: Echt? Ja, een hele leuke band live.
1: Toasters zijn altijd goed. Ze treden nog steeds op. Ze bestaan al...
0: Heel lang.
1: Heel lang. Echt al sinds de jaren 80, ik denk al 40 jaar.
0: Wanneer is de laatste keer dat jij ze hebt live gezien?
1: De Toasters?
0: Ja?
1: Ik denk op Prakrock 2 jaar geleden.
0: Oh, nice.
1: Ja, was leuk. En ze komen binnenkort weer naar Nederland. Ze komen... Even kijken. Oh, wacht eens even. Volgens mij spelen ze dit jaar weer op Prakrock.
0: Echt? Dat is wel cool.
1: Wacht eens even. Dat lijkt wel op. Ik ga dat even dubbelchecken. Oh, wacht. Nee, dat was 2024.
0: Oh, dat is alweer even geleden.
1: Maar, volgens mij komen ze... Nee, wel. Volgens mij wel.
0: Dat
1: lijkt wel
0: cool.
1: op. Dat ga ik zo meteen even dubbelchecken. Ja, bevestigen. Maar 16 september in ieder geval, ook op woensdag, spelen ze in Dordrecht. Staan we met Scapiche.
0: Nee, dat is wel leuk.
1: Ja, heel erg leuk. Dus check dat vooral.
0: In Bibelo.
1: In de Bibelo. Die hebben dit jaar echt wel hele goede ska-bookings. Onder andere ook de Slackers hebben ze later dit jaar nog staan. De Hardheid. Met volgens mij met Escalatie samen. Echt, je moet het maar eens even checken als je in de ska bent. En je bent bereid om een treintje te pakken. Want het is één trein volgens mij, hè, naar Dordrecht.
0: Ja.
1: Dus je gaat via Breda ga je dan door naar Dordrecht.
0: Ja.
1: Ja, hoe dichter bij Dordt, hoe skader het wordt.
0: Ja.
1: In dit geval.
0: Dat zeker.
1: Check dat daar vooral even uit als je denkt, hey, de Toasters is een leuke band. Ik wil dat wel eens zien.
0: Het is live missen. Leuk.
1: Weet je wanneer de laatste keer dat jij het hebt gezien?
0: Toen moest jij draaien in...
1: Ik sta ze nog. Zo, dat is lang geleden.
0: Zo even terug.
1: Was die ook nog een keer in de Little Devil gespeeld of zo? Tussendoor?
0: Dat zou kunnen, maar toen was ik er niet bij. Toen bij de Toaster en Extase was ik echt leeg.
1: Ja, toen was echt bijna niemand. Zo zonde, want ze doen echt nog steeds heel erg goed hun best.
0: Ja.
1: Een van de oudste ska-bands uit New York City. Dus hier te horen. Daarvoor uit Kaapstad, Zuid-Afrika. De band Half Price. Heb jij daar nog een artworkje van in de buurt?
0: Jazeker.
1: Ben ik heel benieuwd wat jij daarvan denkt. Of vind je het gewoon prima?
0: Ik heb er wel een mening over inderdaad. Hij komt nu tevoorschijn. Duurt het een tijdje voordat hij er is. Maar hier is hij dan eindelijk.
1: Oh, ja. So Hard It Hurts.
0: Ja.
1: Verwees het ook een split. Met een andere band, met Alive at Midnight.
0: Het is heel 70s, hè? Met het oranje, bruinig.
1: Ja. Ik vind hem wel nice om naar te kijken. Het is niet lelijk.
0: Het is geen oogsfeer.
1: Nee, met ook geen overdonderende... Hey, ik kan me wel met redelijke zekerheid zeggen dat dit niet met AI is gemaakt.
0: Dat weet ik ook wel zeker.
1: Ja, ik denk dat iemand hier al echt mee bezig is geweest. Ook om die ringware-achtige, zeg maar... Hè,
0: die verweerde...
1: Verweerde platen, hoes-achtige te creëren. Ja, dat vind ik ook gaaf.
0: Ja, het is wel cool hoes.
1: Dat iemand daar de moeite voor heeft genomen.
0: Zeker.
1: Wie ook wel altijd de moeite nemen...
0: Ja, dat is Crippled Black Phoenix. Die hebben een nieuw album uit... Ja, ik kan het niet uitspreken. Het heet iets van Squirt Helm.
1: Ik ken het hele album niet, dus nee. Album
0: heeft ook een hele coole hoes. Die hebben altijd wel coole hoesen. Maar deze, ik vind hem echt wel pakkend of zo.
1: Oh.
0: Het klinkt heel erg anticlimactisch.
1: Ja. Hij zegt, oh, we willen hem pakken. Nou, het is een maan op een zwarte achtergrond, met een gezicht.
0: Het is een hele droevige maan, het is ook hele droevige muziek. En het is ook een beetje, het ziet er ook een beetje verweerd uit en zo.
1: Ja, dit doet mij dus weer eigenlijk heel erg weinig. Het is niet een albumhoes waar ik door getriggerd word of zou worden.
0: Ja, het is heel minimalistisch, heel...
1: Ja. Dit is wel, de naam van de band staat er niet op, de naam van het album staat er niet op. Er staat geen andere informatie op, dus het is ook niet iets wat triggert door de informatie die het biedt, zeg maar.
0: Nee.
1: Dus daarmee win je mij niet, zeg maar.
0: Ja, als je straks de muziek hoort, dan valt de albumhoes wel op zijn plaats.
1: Oké, alright, ben benieuwd.
0: Ook nieuwe muziek, Dark Throne. En die hebben nieuws, misschien spreekt jou dat wel wat meer aan.
1: Zit het aan de titel?
0: Nee, ja.
1: I'm not interested. Vet. What the fuck? Ja, ik ga je wel hard op, ja.
0: Ja, het is Sven er is met...
1: Ja. Met een trident. Nee, geen trident. Het is een riek, ja.
0: Ja, het is...
1: Het riekt wel naar black metal, ja. Dit.
0: Ja, het klinkt heel erg als Celtic Frost, maar het is zo over de top.
1: Celtic Frost.
0: Ja.
1: Nee? Heb je hem?
0: Ja, ik vind hem wel heel... Ja, ik vind hem van de ene kant cool en van de andere kant ook weer niet.
1: Hij is te simpel ook misschien.
0: Het is ook heel zichzelf niet te serieus nemend.
1: Het is parodiesk. Parodiesk?
0: Parodiesk? Paroderend?
1: Parodieachtig.
0: Ja.
1: Parodie-ish.
0: Terwijl het album wel heel cool is.
1: Parodie zo. Hoe heet dat poppodium in Amsterdam ook alweer? Als het niet net niet is. Is het een beetje wel heel erg geplaatst? Parodie zo?
0: Oh, ja.
1: Nee, oké.
0: Prehistoric Metal dus, Dark Throne.
1: Ja. Dit is gewoon een nieuwe release van deze band.
0: Ja, nieuwe album.
1: Dark Throne, zitten daar nog überhaupt originele leden in? Ja, is dat allemaal nog gewoon originele leden allemaal?
0: Ja, er waren maar twee leden. Die zitten
1: er waren maar twee?
0: Ja. En die zitten er nog steeds in.
1: Nou, dat is prima.
0: We gaan al enige tijd mee sinds de hoogtijdagen van de black metal. Begin jaren 90.
1: Ja.
0: Crippled Black Phoenix gaan minder lang mee, maar hopelijk nog wel heel erg lang. Vampire Grave heet het nummer en hier zijn ze. I don't know what love is, and I haven't had time to find out. There's so many things more important than love. So many things that seem to go charged with mystery and energy. Only idiots and fools choose love as the ultimate of riddles. That's why so many idiotic and foolish things are said about it. Yes, but such beautiful and idiotic things by such lovely fools. Your thinking fascinates me, Carlotta. When you start to have a thought forming, I can see it go to your eyes like capillaries under a microscope. And what do you think? Pardon me, boy. Is that the Chattanooga Choo-Choo? Track 29. Won't you give me a shine? Can you afford to board the Chattanooga Choo-Choo? Don't you try to despair?

0: Zo, en Art de Kunst van Wrang.
1: Van ja, dat heeft al een beetje zo'n nasmaak, hè?
0: Hey!
1: Beetje Wrang.
0: Ja, een beetje Wrang, ja. Het album wat ze hebben uitgebracht, Verwoording, hebben ook een hele coole hoes. Dat zal ik even laten horen. Trouwens, en Art de Kunst, weet je wat dat is?
1: Nee.
0: De nazi's, die hadden heel erg hekel aan moderne kunst. Ja. En noemden zij dan en Art de Kunst.
1: Maar wat is de letterlijke vertaling?
0: Ontaarde kunst.
2: Oh, ontaarde kunst, oh.
0: Dus dit is dan de hoes van
1: dat is echt compleet anders visueel dan dat het muzikaal is.
0: Ja, het is heel erg...
1: Of is het een soort van VOC-knipoog? Want het is een beetje zo'n prinsenvlag daarbovenop, zie ik.
0: Nee, het is gewoon Nederlands. Het is ook geen rechtse band of zo. Het is gewoon,
1: Nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik bedoel, volgens mij is dat oranje en geen rood.
0: Dat weet ik niet.
1: Lijkt op deze, deze foto van mij. Lijkt op het beeldscherm bij ons.
0: Zou kunnen. Ik denk niet dat je...
1: Ze komen uit Utrecht, denk ik, of niet?
0: Ja, klopt.
1: Ik
0: ja.
1: zie namelijk een Utrechtse schild op het
0: ja,
1: op het
0: bijna alle black metal in Nederland komt uit...
1: Dat is echt wel de hoe zeg je dat? De voedingsbodem. De
0: bakermat
1: voor,
0: van...
1: bakermat.
0: De heimat.
1: Om het in Duits termen te blijven, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, cool. Een hele goede band. Een jaar of drie geleden hadden ze nog De Vaandrig uitgebracht. Ander album. Allemaal historische toestanden. Heel erg cool.
1: Oké.
0: Vang. Ja. Dus, en daarvoor Dark Throne.
1: Ja.
0: De goeroes uit Noorwegen met... Siberian Thaw.
1: Ja, we hadden het erover. Ik dacht dat het misschien een soort knipoog was naar Celtic Frost.
0: Ja,
1: dus aan de ene kant heb je Celtic Frost. Ja. En heb je de Siberian Thaw.
0: Ja.
1: Dezelfde hemisfeer. Dezelfde hemisfeer, dezelfde sound. Ja, cool. Dat was weer de nodige zwartgalligheid van deze aflevering in ieder geval.
0: Ja,
1: kun je wel bijna zekerheid zeggen dat mijn vrouw rond die koers is ingeschakeld in het programma. Want die weet het altijd uit te kienen om in de meest herrieachtige moment van de aflevering in te schakelen.
0: Endless Blast Beats.
1: Yes. Wie geen blast beats hebben, maar wel gewoon een goede drumpartij. Stinky Lou in the Goon Mat met Lord Bernardo. En volgens mij hebben we dit hele album ondertussen hebben eens te buiten gekeerd. Van het 12 Roots and Boogie Blues Hits by Stinky Lou in the Goon Mat with Lord Bernardo. Uitgekomen op Voodoo Rhythm Records. Platenlabel als geen ander. En een album als ook geen ander, want er staat een stripper op.
0: Ja,
1: altijd leuk. Supergoeie plaat, supergoeie band. Of ze nog spelen, weet ik eigenlijk niet. Hebben ze nog iets uitgebracht de laatste tijd? Geen idee. Is het belangrijk? Nee.
0: Stinky Lou heeft alleen maar dit.
1: Alright. En de Goon Mat en Lord Bernardo, volgens mij...
0: De Goon Mat, de laatste keer 2018.
1: Oh, dat zal
0: even. En Lord Bernardo is het laatste album 2018.
1: Ja, samen met Goon Mat.
0: Take Off Your Clothes. Clothes.
1: Ja, oh, dat is wel een goede plaat. Die heb ik ook in de kast staan.
0: Ja.
1: Tof. Want ja, waar kun je beter handel drijven dan...
0: In de supermarkt?
1: In de
0: Wat
1: supermarkt.
0: Wat is trouwens jouw grootste ergernis in de supermarkt?
1: Dubbel parkeren in de gang.
0: Ja, met de kartje?
1: Ja.
0: Ja,
1: voor je kar links zetten en dan rechts in de gang iets pakken. En dan gewoon dat je er langs wil. Dat je het overduidelijk langs wil. En dat ze dan gewoon doen alsof je niet bestaat.
0: Ja,
1: dat is irritant. En weet je wat ik ook irritant vind? Er is één grote van Duitse origine supermarktketen.
0: Ja.
1: Die hebben een kassasysteem met een bak waar je dan je producten in moet leggen na het scannen. Bij de zelfscan.
0: Ja.
1: Dat werkt voor geen fuck. Dat is de grootste kutzooi die ze ooit iemand heeft bedacht. Dan moet je dus... Dan heb je jezelf scannen en je denkt, nou, dat is sneller. Hè? Want dan kun je jezelf scannen en dan ben je snel weg. Wat je dan moet doen is, dan moet je er dus eerst over die zelfscan ellende halen. Wat altijd al zo'n hit or miss is. En dan moet je het in zo'n bak doen. En dan moet hij jou ook registreren dat je het daar in die bak hebt gelegd, zeg maar. Qua gewicht.
0: Ja.
1: Weet je wel welke supermarkt ik heb?
0: Ja, nee, ik ken het systeem. Super irritant.
1: En dan heb je zoiets gescand en dan leg je het... Als je het dan niet snel genoeg inlegt, dan zegt dat scherm... Hey, je moet het wel in de bak leggen. Ja, ben ik ook weer bezig, jongen, doe rustig. En dan leg je het in de bak en dan herkent hij het niet. En dan moet je weer iemand erbij roepen. En dan ga je afrekenen. Heb je per ongeluk een biertje erin gezet of iets van alcohol? Moet je daar ook weer voor... Ja. Oh man, echt.
0: Maar ook dat
1: je zou zeggen dat zelfscannen veel makkelijker en sneller is, maar dat is niet altijd het geval.
0: Maar stel je hebt een rugzak bij met al spullen erin. En je wil je boodschappen in je tas doen. Dan zet je dus je tas in die bak, maar dan heeft die bak al gewicht en dan gaat het ding op tilt.
2: Oh ja?
0: Tenminste, bij die in Portugal heb je dat dus.
2: Oké.
0: Dan heb je al dus een rugzak bij en dan zit je dus dan daarin, want daar moet ik mijn spullen in doen.
1: Ja, maar je kunt toch ook gewoon dan eerst alles scannen in die bak en als je afgerekend hebt, dan alles inpakken?
0: Ja, maar dan moet ik dus eerst uit de bak in een andere bak en dan uit de andere bak. Ja, dat is waarom een extra stap toevoegen als het ook makkelijker
1: kan. Ik snap gewoon heel dat bak, de nut van die bak niet.
0: Ja, fuck de bak.
1: Fuck de bak. Zeker, fuck de bak. Heb je zelf ook supermarkt... irritaties. Laat ze dan vooral weten. Onze lijnen staan nog steeds open. Ik zal ze nog een keer noemen. Ja. Twitch.tv/leinitlive. LEINITLIVE. Je mag ook natuurlijk gewoon bellen. 013-534-1344. Maar als je bellen eng vindt. Of als je liever gewoon een appje stuurt. Mag dat ook. Dat is 0647-6098-97. Nog een keer. 0647-6098-97. Dat is hem. Daar lezen wij alle appjes die binnenkomen. Lezen wij goed door voordat wij ze in de ether sodemieteren. Wij gaan in ieder geval luisteren naar twee Voodoo Rhythm Record bands. Eerst dus Stinky Lou and the Goon met Lord Bernardo erbij met Supermarket. Die hier dus van plaat ook hier in de studio hebben liggen. Daarna de Duke Joint Pimps met Money Honey. Tappen een beetje uit hetzelfde vaatje. Zelfde label, zelfde sound, maar wel net. Net nog even iets. Net iets meer swing. Dus hier zijn ze. Hey.

0: Ja.
1: Zo, we boogien een end weg.
2: Cosmic Boogie Tribe.
1: Cosmic Boogie Tribe met We Got The Cash van het album We're Not Here To Fuck Spiders.
2: Ik heb ook de hoes. Waarom heet het zo?
1: Dat is een Australische uitdrukking.
2: En,
1: ken je dat? Ken je die uitdrukking?
2: Kent u die uitdrukking? Nee.
1: We're Not Here To Fuck Spiders is... dat zeg je wel eens van... nou, kom op, aan de gang. We're not here to fuck spiders.
2: Oh, ik sta geen vliegen te vangen, hè? Zo'n...
1: Ja. Het is... ik sta hier niet voor de katse kut, zeg maar.
2: Ja.
1: Of, weet je wel, kom op. We staan... Ja, eigenlijk dat. We staan hier niet voor niks. We staan hier niet voor de katse kut. We're not here to fuck spiders.
2: De hoes is er... Ja.
1: Ja, ik weet niet. Het is niet per se ook de hoes die ik zou verwachten bij deze sound, wederom.
2: Nee. Ik vind het een stomme hoes.
1: Oké. Okay. Okay,
2: sorry,
1: okay.
2: Ja,
1: mag je vinden.
2: Nee, maar waarom zo'n kindje met zo'n gek mondje en...
1: Ik weet niet, ik vind het wel grappig.
2: En gek kapsel.
1: Ja, oké. Okay. Ik wil wel lachen.
2: En waarom Cosmic met 2 K's?
1: Ja, maar dat is gewoon een stilistische keuze, hè? De naam van de band. Dus, heb je moeite met de naam van de band, ja? Vind je het stom?
2: Ik vind het stom in combinatie met de hoes.
1: Ja, oké. Maar als het gewoon zo'n soort psychedelische hoes zou zijn, dan zou je het niet zo erg vinden.
2: Nee.
1: Oké.
2: Nee, ik vind... Als ik hier doorheen zou bladeren, en dan zou ik zeggen...
1: Ik zou hem niet op de hoes kopen, nee. Dat is zeker waar. Maar als ik de band zou kennen... Ja, goed, dan, dat doet al wel veel. Maar als ik de band zou kennen, maar het album nog niet, weet ik ook niet of ik hem mee zou nemen.
2: Ja, want de hoes lijkt een beetje op een hoes echt van hardcore band. Echt zo'n mokerharde...
1: Ja, zo'n fucked up of zo. Of ja. Of Converge of zo, ja.
2: Ja, of een band die een beetje indie is of zo.
1: Ja, een beetje Elbow of zo, dat soort.
2: Ja.
1: Beetje die hoek, ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is echt het hoes design is niet helemaal matchend met de sound. Maar de sound is wel goed, want het is echt van die lekkere boogie down... Ja, rock'n'roll.
2: Ja.
1: Echt van die beetje Cosmic Psychos ook wel, de Australische band.
2: En nu ik er langer naar kijk, het is wel een hoes die je toch wel...
1: Integreert.
2: Het wekt wel een reactie op. En als, dan maakt, betekent het wel...
1: Goede kunst zorgt voor een reactie. Ja. Dat is het zeker aan de hand.
2: Het wekt zeker een reactie op. Dus ja, daarom
1: dan werkt hij wel
2: geslaagd.
1: Weer.
2: Ja, hoes geslaagd, ja.
1: Yes. Wil ik altijd slagen, Megadeth, deze kon niet ontbreken in deze aflevering.
2: Ja, Peace Sells, but Who's Buying?
1: Ja, zeker.
2: Nou, tegenwoordig...
1: Is dat het beste album van Megadeth?
2: Mm. Ik vind Risk wel heel goed, maar ik ben niet echt een Megadeth-kenner of luisteraar, dus...
1: Oké. Okay. Ja, ik vraag het aan jou, want ik heb er zelf niet zo een uitgesproken mening over. Ik vind het een prima album.
2: Ja.
1: Ik heb hem ooit eens geluisterd, om eens te luisteren waar de ophef over was. En, dacht ik, oké, prima plaat.
2: Tegenwoordig is het meer War Cells en Everybody's Buying. Helaas.
1: Ja, het nadeel is dat niemand het koopt, maar dat het gewoon opgedrongen wordt.
2: Ja.
1: Dat is wel een beetje het nadeel. Ja. Was het maar Peace Cells? Because I would be buying.
2: Ja, precies. Maar het is meer Drones Cell en Everybody Buy. Ja, whatever.
1: Everybody's in the negative.
2: Voordat we in de neerwaartse spiraal komen, zullen we gewoon opzetten. Want,
1: anders komen we echt, wordt weer zo'n overkill.
2: Ja, die komt eraan met de Use Your Head, inderdaad. Ja. Want als je iets koopt, dan moet je toch wel goed nadenken voordat je aanschaft. Behalve het mijn markt van 10 cent voor een plastic ei. Goed doen.
1: Jij gaat gewoon op zoek naar plastic eieren.
2: Ik ga sowieso op zoek naar plastic eieren, zeker.
1: Alright.
2: Hier is Megadeth.

0: Himmellands. Himmellands.
1: Hey.
0: Violence.
1: Violence. Take it as you will.
0: Dat is wel een stilistische keuze, hè? Want het is niet violence, het is violence.
1: Violence.
0: Hè? Ja. Met een moedwillig streepje ertussen.
1: Ja. Het was dan trashje en ja. Het album heet Eternal Nightmare. Wat voor een hoes zou je daar dan bij zien?
0: Ik vermoed. Het zal wel. Ja, persoonlijk vermoed ik een beetje zo'n soort. Met een demon erop of zo, maar wel gekleurd. En dan een demon die iemand anders vastgrijpt of zo.
1: Oh.
0: Zoiets, denk ik. Wat heb je voor... Want jij hebt hem namelijk paraat, neem ik aan.
1: Ja, maar dat praten is net even wat misgegaan. Maar ik ga hem wel paraat krijgen. Want...
0: Hoe heet het album, zei je nou?
1: Eternal Nightmare.
0: Oké, ja, dus je verwacht iets spooky.
1: Nachtmerrie-achtig.
0: Ja, maar nightmarish.
1: Het is wel echt trash van... Wat, de jaren 80 of zo? Echt de oude school?
0: Dus ik vermoed wel handgetekend of in ieder geval geïllustreerd.
1: Ja, ja. Ja, hij komt er nu aan. En
0: blijft eraf.
1: Dit is wel een hoes die je verwacht bij de
0: band Violence.
1: En de titel.
0: Wow, ja. Wow.
1: Vet, hè?
0: What the fuck? Het zijn 1, 2, 3, 4 monden in elkaar.
1: En iemand die dan met zijn bed, zeg maar...
0: Erin valt. Oh ja, ja, ja.
1: Heel erg cool.
0: Echt de gore tanden ook, echt.
1: Ja, het is echt vet. Ik vind het hele cruise.
0: Het is echt kitsch ook gewoon.
1: Ja, dat is echt van die old school trash.
0: Trash kitsch. Het is echt van die Anthrax-achtige vibes. Ja, ja, echt ja. Van die...
1: Exodus. Bonded by Blood.
0: Ja,
1: vieze
0: ja. Oh, die Bonded by Blood, ja, met die twee
1: babies.
0: Babies die ja. met die. Ja, godverdamme.
1: Weet het, een
0: bellicle cords aan elkaar zitten of zo. Echt heel naar.
1: Ja, welkom.
0: Violence, ja.
1: Maar Violence net. Dus,
0: luister je dat veel? Of is het gewoon iets wat toevallig ervoor kwam?
1: Nee, ja. Ik zat pas steeds thuis te denken van welk metalgenre draaien we eigenlijk heel weinig. Het is eigenlijk death en trash, draaien we eigenlijk heel weinig. In vergelijking met black metal en doom en zo.
0: Ja.
1: Dus daarvoor ook. Misschien leuk om een trashy blokje mee te nemen.
0: Is altijd wel goed, vind ik. Want, weet je, ik vind eigenlijk dat trash metal wel het meest toegankelijke soort metal is.
1: Het is ook wel meer... punkhoekerig.
0: Voor mij in ieder geval, inderdaad. Ja. Dat is het ook misschien, omdat het net meer die punk-edge heeft, dat ik denk, ja, dit kan ik wel luisteren, want het is metal, maar het heeft ook gewoon lekker snelle riffs en lekker punchy.
1: Beetje venijnig, venijnige, een beetje snel.
0: Ja, een beetje hoge stemmen, hoge vocals. Kan er wel in komen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus Violence daarvoor nog overkill met Use Your Head.
0: Oh, ik dacht dat je nog meer auto had, maar...
1: Nee, want het is gewoon een bandfoto. Die hoes. Okay. Dat is niet zo heel boeiend.
0: Ja, de logo is wel cool, though. Dat is echt van die hoekige, puntige logo's. Dat is ook echt wel zo'n ding van trash, weet je wel. Het moet allemaal stoer zijn en ruig en... gimpen met grote flappen en patchvestjes en bullet belts.
1: Bullet belts inderdaad, ja. Ja,
0: ja, ja, ja, het is echt stoer jongens. Stoer jongens, lange haar, lekker wapperen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ik hou er wel van. Ik hou er wel van. Ik vind het wel leuk.
1: Ja.
0: Ja. Lekker poseren.
1: Ja.
0: Over genres die
1: poses.
0: We...
1: Huh? Geen poses. Kokwombel.
0: Kokwombel. Ik ken de band niet zo heel erg goed. Maar de naam is al grappig.
1: Ja.
0: En die hebben een beetje lekkere puntige punkrock. Het is een beetje een lekker puntige punkrock blokje ook. Daarna nog eentje uit de eigen kast. De album Hoes zelf is totaal niet interessant. Het is namelijk gewoon een groene hoes. Het heet ook The Green Album. En The Green Album, dat is een album vol met covers. Of in ieder geval grotendeels covers. We gaan eerst luisteren naar Cockwomble met One Stuff, Buy Stuff. We hadden het er al over. Hè? Als je iets wilt, dan koop het. Koop je het soms gewoon. Daarnaast Kanking Pickle. En dit is dus dan van The Green Album. En dat is een cover van Bad Brains.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Pay to Come.
1: Echt, als ik hier op die lijst kijk, geen idee wat al deze nummers zijn. Welke...
0: Van het album. Ja, Cup Flipper is ook wel een toffe track. Dat is een original nummer van hemzelf. Maar het zijn allemaal een beetje hardcore covers.
1: Oh, oké, cool.
0: Ja, ja, dat wist ik zelf ook niet totdat ik dieper in het album dook. En kwam ik er En kwam ook, ik hoorde eigenlijk eerst deze Skanking Pickle versie van Pay to Come en later pas die van Bad Brains. Dacht ik, wacht, dit heb ik eerder gehoord ergens. En dan was het dus Skanking Pickle in dit geval. Superleuke band. En daarna Cocksparrer. Maar daarover later meer. Eerst dus Cockwomble met One Stuff by Stuff.

0: Ja, want als het te duur is, dan koop je het niet, toch?
1: Dat is geen goede handel.
2: Ja, dat is geen goede handel inderdaad.
0: Koksperrer met A Price Too High To Pay. Deze zomer nog op een paar plekken te zien. Laatste tour, hè, de afscheidstour. Zeggen ze al jaren, maar... Ja. Het schijnt echt zo te zijn. Shock spelen ze nog. Ze spelen ook op...
2: Sound Revolution.
0: Sound Revolution in het Klokkenbouw Eindhoven. En daarvoor hadden we dus... Skanking Pickle van Peter Kam. Met Peter Kam, origineel van Bad Brains. Van het album... The Green Album. Zou eigenlijk een EP zijn met 6 covers van alle bandleden die dan allemaal nummers zouden indienen. Andere daarvan waren onder andere Gates of Steel van Devo. Start Today van The Gorilla Biscuits. Don't Care van Clark Kent. En Clark Kent is een alias van een van de leden van The Police.
2: Oh.
0: Dus dat heeft daar weer een special brew van Batman staat er ook op. Dus dat is wel leuk. Maar uiteindelijk hebben ze hem uitgebreid met nog 6 andere originele Skanking Pickles tracks. Het laatste album van Skanking Pickles wat ooit uitgekomen was. Lid Mike Park heeft later Asian Man Records opgezet. Wat echt een springplank werd voor een hele hoop emo acts uit uit de Southwest.
2: Oh, dat is helemaal... Al lang niet meer bestaan die dan. 1996, dit album.
0: Ja, ja, ja, dit is echt oude meuk.
2: Niks meer daarna. Ik dacht dat...
0: Nee, dit was het laatste album.
2: Oh.
0: En daarna heeft dus Mike Park Asian Man Records opgericht. En daar zijn bands bijvoorbeeld Less Than Jake, Alkaline Trio, Lawrence Arms zijn daarop uitgekomen. Eigenlijk begonnen als in zijn garage en later helemaal super groot geworden.
2: Oh.
0: Ja, erg leuk label, toffe dingen. Mustard Plug, Toasters, Five Hour Frenzy, die zaten daar ook op het label.
2: Ska.
0: Maar ook alle emotions, weet je wel, Less Than Jake. Dit, ja goed, het is natuurlijk ook wel ska, maar ook Alkaline Trio, dat is helemaal geen ska. Dat is ook wel groot geworden.
2: Ja, dat is echt zo'n band die ik weet dat ze bekend zijn, ik heb ze nog nooit geluisterd.
0: Ik heb ze vorig jaar Brokrock gezien. En ja goed, ik heb ze afgevinkt.
2: Oh ja, toen waren ze er ook, maar toen was ik er niet.
0: Nee, dat klopt. Ik wel dit jaar. Daar hebben we het later
2: goed.
0: Ook nog over.
2: Ja.
0: Onze tijd zit er voor vanavond bijna op. Maar niet voordat wij nog even een local hero, een hard onderspreekwoordelijke riem hebben gestoken. Ian, die de frontman is van Heartshake uit Breda en omgeving. Defy the Map, hun eerste single die officieel uitgekomen is. Gaan wij zo meteen nog eens even de ether in slingeren. Hou die band in de gaten, want die gaat op heel veel plekken optreden binnenkort. En heel veel showtjes spelen.
2: Echt?
0: Want zo zijn ze. Dus check dat vooral. Heartshake dus. Met Defy the Map. Hebben we daarna nog tijd voor wat anders?
2: Laibach. Die hebben ook een nieuw album. Luigi Mangione.
0: Luigi Mangione.
2: Dat is die guy die in Amerika die CEO van die zorgverzekeraar heeft doodgeschoten.
0: Oh, ja, ja, ja.
2: Dat is Luigi Mangione.
0: Ja, ja, oh, ja, ja, ja. En daar hebben hun een album aan opgedragen?
2: Nee, een nummer.
0: Een nummer, oké.
2: Het album gaat meer over het algoritme en AI die alles gaat nabootsen en zo. Dus het idee van het album is, we doen alsof het gemaakt is door AI, maar dan heel slecht. Ik weet niet, ik ben er zelf niet over uit of ik het leuk of goed vind. Het is in ieder geval...
0: Het is een interessante take op zaken.
2: Het is een kunstig album, Music, met S-I-C-K, sick, music.
0: Ja, ja.
2: Ja, luister een keer naar...
0: Ik vind er wat van. Over 2 weken zijn wij weer hier. Dan hebben we het over... Dan gaat de grote festivalzomer...
2: Een dubbele vooruitblik dan.
0: Ja, Best Kept Secret en Jera.
2: Ja.
0: Genoeg op die line-ups om eigenlijk wel 3 afleveringen te vullen. Maar in ieder geval de volgende.
2: Ja.
0: Dus dan gaan wij daar even lekker op vooruitblikken om te kijken wat er allemaal weer in juni in het verschiet ligt qua festivals.
2: Ja.
0: Voor nu bedankt voor het luisteren.
2: Hier is toch even Heartshake en daarna Laibach.
0: Joe.

0: maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
0: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Golse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Screaming and crying, crying the whole night long.

0: alle evenweken op zondag? Gaat lekker zo, op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Dit is Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en Riel.